de minder gelovigen. Gisteren ging ik naar de cinema. U weet wel, met zo'n doek en een camera.

Niet zoals hier waar menige uitgescheten kruiden hier met een wezenloos grijs kostuum komt luisteren naar een mummelende pastoor. Nee, het was een stel uitgelaten zwarte apen en de zotse stond van voor. En ik bezweer u, beminde gelovigen,

En toen dacht ik bij mijn gelovigen: waarom zijn de blanken zoveel bekakter dan de zwarte? Speelt de beschaving ons werkelijk zoveel parten? Zwijg me van de laatste kutgroep uit Engeland. Spreek me liever van Tina Turner haar onderkant. Zwijg me van de gasten die goed kunnen zuipen. Je moest eens zien hoe dat ze s'nachts

Wat kan

0: Oh, mijn zalige patat hier in Thailand. Hè? En voor maar 150 baht.
1: Wat? 150 baht?
0: Schat ik, dat is 4 euro.
1: Ja, en die bijkomende kosten? Wisselkosten, betalingscommissies, correspondentkosten en dan voor wat pindas en noedels?
0: Sst, hey Kate, vroeg vreemde munten toe aan mijn zichtrekening. Voilà, betaald zonder bijkomende kosten. Relax.
2: Wereldwijd betalen in vreemde munten zonder bijkomende kosten? No stress. Kadit. KBC. Beweegt met je mee. Wissel kosteloos munten tot 1500 euro per maand met je vreemde valutarekening van KBC.
3: Generatie Plantrekkers laat een goede promo niet liggen. Check. Je krijgt nu levenslang 30% korting op je mobiel abonnement bij Base. En dat is echt voor altijd. Base. Based on you. Info en voorwaarden op base.be.
4: Deze week bij HEMA. Alle zware kwaliteit handdoeken 40% korting. En alle brooddozen en drinkflessen ook 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijs.

0: Porsche. Dat is echt HEMA.
1: De Sweet en Coco staat hier voor je klaar. Ja, als een maandag zo mag beginnen, dan komt het helemaal goed, denk ik. Your golden years. Welkom allemaal. Nostalgie. Het is net geen 7 uur. Dit is het nieuws met Frauke Kallion. Goedemorgen.
2: Goedemorgen. De bosbrand in de Hoge Venen is nog altijd niet onder controle. Een deelgemeente van het Duitse Monschau vlakbij onze grens is gisteravond onmiddellijk geëvacueerd door de zware natuurbrand daar. Zo'n 30 mensen moesten meteen hun huizen verlaten. Eerder werden al 600 mensen geëvacueerd uit 2 dorpen. Ze mogen ook nog altijd niet naar huis. Door de wind breiden de vlammen zich wel verder uit. In totaal heeft de brand al zeker 3000 hectare natuur verwoest. Het parket onderzoekt intussen ook de oorzaak van de brand. Er komen wel positieve signalen binnen, want op sommige plaatsen is het zonnet beginnen regenen. Op het EK Atletiek in Birmingham hebben de Belgian Tornado's nip naast de medaille gegrepen. Onze estafettemannen eindigden 4e in de finale van de 4x400 meter. Op amper 200ste van de Nederlandse ploeg die brons pakte. Ook onze estafettevrouwen, de Cheetahs, pakten geen medaille meer. Ze eindigden 6e. Het EK zit er nu op. Ons land pakte 4 medailles. En voetbal met een spektakelmatch tussen KV Mechelen en Standaard. Het werd er in extremis een 3-3 gelijkspel. KV Mechelen stond tot een paar minuten voor het einde nog 1-3 achter. Na 2 strafschoppen kon het toch nog gelijk spelen. KV Mechelen pakt zo zijn 1e punt. Standaard heeft er 2. Charleroi won dan weer met 0-1 van promovendus Lommel. Charleroi pakte zo 6-6 en is leider in het klassement. Samen met Club Brugge, Antwerpen en AA Gent. Het is eerst nog vrij bewolkt met regen of buien. Daarna meer opklaringen en droger met maxima tot 26 graden. Morgen veel wolken en kans op regen bij zo'n 25 graden. Ook woensdag gaat het regenen. Het is ook iets frisser dan bij 21 graden.
1: Goedemorgen, op deze plekken schuif je meer dan 10 minuten aan. Dat is op de E17 vanuit Gent naar Sint-Niklaas. 14 minuten van Lokeren tot Sint-Niklaas-West, daar gebeurde een ongeval. En op de N16 van Sint-Niklaas naar Willebroek. 10 minuten van Sint-Niklaas-Centrum tot de Krijgsbaan.
3: De zomer van je leven. Tony Talboom.

love to you. Ja, maar dan gaat die wekker en dan moet je opstaan. Hè. Etta James, I just want to make love to you. Goedemorgen, maandag 17 augustus. Ik heb nog deze van Sheik die in twee talen over de liefde zingt. Ja, en liefde kunnen we niet voorspellen, maar het weer natuurlijk wel. En dat doet Erwin zo meteen. En dat is al binnen een kleine 3 minuten.

0: hebt het al wel gemerkt, de muziek die is hier altijd stralend, maar is het weer dat ook? Ik weet niet hoor, als ik zo even naar buiten kijk. Goedemorgen Erwin.
1: Hey, goedemorgen. Dag Tony.
0: Dag Erwin. Ja zeg, jij bent net terug uit vakantie. We hadden dan vorige week nog mooi weer. En nu jij uit vakantie bent, begint het te regenen. Ik vind dat zeer verdacht, Erwin.
1: Ja, ik zit hier aan de knopjes, hè, Tony.
0: Ik dacht het wel, ja.
1: Ja, maar goed, het was wel genieten van de volle 100%. Hè. Wat een zomer hebben we ook achter de rug. Met ja, 3 officiële hittegolven, amper regen gevallen en zon à volonté. Maar ja, nu hè, de komende uren en dagen wordt het toch wat minder. Dat snikhete zomerweer behoort voorlopig toch tot het verleden. Want vandaag moeten we het stellen met een graad of 23, met zon, met wolken. Maar zo af en toe ontstaat er een bui, nu, zonder al te veel erg. En bovendien, iedere druppel die er uit de lucht valt, zeker in de hoge venen, ja, dat is een druppel met heel veel goud waard.
0: Ja, mag wel eens regenen, hè? Want als je bijvoorbeeld mensen hun tuin ziet, dat gras, dat ziet er maar heel triest bruin uit. Dus die regen is inderdaad welkom. Hoe gaat dat verder deze week?
1: Morgen en woensdag toch eerder een lichtwisselvallige variant van de zomer met afwisselend zon en wolken. Bij temperaturen rond 22 graden, maar dat buitje, dat moeten we er regelmatig wel bij nemen. Maar tussendoor is er dus wel nog ruimte voor zon en voor nog voldoende buitenactiviteiten. En ook de nachten worden geleidelijk frisser. Maar daar zal niemand trouwig om zijn, denk ik.
0: Denk het ook niet.
1: Ja, zo kunnen we opnieuw aan de volle 100% inslapen.
0: Voilà. Erwin, ik vind dat eigenlijk redelijk goed nieuws. En ik hoop dat jij dat morgen opnieuw voor ons hebt.
1: Zeker weten.
0: Oké, tot dan hè. Bye bye. Ja, ja.

0: je een of andere helling moet nemen. Ja, dit kan je meepakken vandaag. Hè. Nothing's Gonna Stop Us Now van Starship. En zometeen nog zo'n hele goeie voor op een maandagochtend. Je gaat die nergens anders vinden, denk ik. Relight My Fire van Dan Hartman. En ja, dan hoor je waarom 17 augustus een bijzondere dag was voor de Beatles.
1: Nog voor je kan denken...
2: Pas op voor die een borduur!
1: Zorgt Helan al voor de terugbetaling van je medische factuur. En nog voor je denkt, mijn kind zegt dat woord verkeerd...
3: Nee, schat, het is meun.
1: Heeft hij het al van de logopedist geleerd. En nog voor...
4: Een zomer met 3 kinderen. Dat wordt een ramp.
1: Zet je kinderen al op Heo-vakantiekamp.
5: En mijn broer zijn scheve tanden.
1: Ook daar heeft Helan aan gedacht. Ontdek meer dan 70 welzijnsvoordelen voor je gezin op helan.be. Info en voorwaarden op Helan. Helemaal welzijn.
6: Extra, extra veel voor extra, extra weinig. Dat kan tellen.
7: Dat is extra, extra veel kaas op mijn pizza.
6: En dan met XXL-acties die kunnen tellen. Want nu bij Lidl 28% korting op onder meer mozzarella XXL. Dat is maar 99 cent voor 250 gram. Lidl, dat kan tellen.
8: Code Yellow!
9: Krijg nu als ondernemer bij je internet tot 3 mobiele abonnementen gratis met 15 gigabyte data. En dat een heel jaar lang.
10: Ja, ja. En wat staat er in de kleine lettertjes?
9: Hetzelfde, maar dan kleiner. Info op telenet.be.
11: Bring your bottle back bij Ici Paris XL. Lever nu je lege beautyverpakking in en ontvang meteen 15 euro shoptegoed in je Ici Paris XL.
12: Love to see you shine. DSM.
13: Het zijn summerdeals bij DSM Keukens. Krijg nu maar liefst 30% op meubilair, op toestellen en op werkbladen bij aankoop van een nieuwe keuken.
14: DSM Keukens.
13: Maak een afspraak op dsmkeukens.be.
15: De Good Morning Show.

0: Het is regenachtig en we hebben niet zoveel zon vandaag. Maar om meteen al de verwarming aan te zetten, dat lijkt me een beetje overdreven. Relight my fire, Dan Hartman. Woensdag 17 augustus is het vandaag. En op deze dag in 1960 spelen de Beatles hun eerste avond in Hamburg. En dat gebeurde in die legendarische Indra Club. Hè. Dat zouden ze dan nog 47 keer doen. De baas die roept elke keer meer spektakel, meer spektakel. En het resultaat, ja, John Lennon die staat soms in zijn onderbroek. En zelfs één keer met een wc-bril rond zijn nek op het podium. Het was het begin van hun legendarische live-reputatie.
1: The Good Morning Show.

0: En vanavond een lekker spaghetti. Of een spaghetti of een pizza. Het is allemaal eender met een goed glas wijn. Voilà. Het is al gepland wat ik vanavond ga eten. Het nieuws nu, want het is 7:55. Hier is Vrouwtje Kallion. Goedemorgen.
1: Goedemorgen. De eerste positieve signalen in de Hoge Venen. Op sommige plaatsen is het zo net beginnen regenen, dat meldt het KMI. Deze ochtend wordt tot 5 mm neerslag verwacht. Dat gaat de brand niet doven, maar het is wel welkom voor de hulpdiensten. De lichte regen, weinig wind en een hoge luchtvochtigheid helpen de brandweer om de vlammen te bestrijden. Op dit moment is de brand nog niet onder controle, maar het breidt ook niet verder uit. Het vuur verwoest al minstens 3000 hectare natuur. Het parket onderzoekt intussen de oorzaak van de brand. In Deurne in Antwerpen hebben zo'n 100 buurtbewoners gisteravond opnieuw geprotesteerd tegen een geplande bomenkap. Zo'n 11 bomen worden gekapt om een nieuwe keerlus van de tram aan te leggen. Vorig jaar sneuvelden al tientallen bomen. Ook toen was er veel protest. Er loopt nog steeds een rechtszaak, maar toch starten vandaag de werken. En dat is onbegrijpelijk, zeggen de buurtbewoners. En in Plombières in de provincie Luik zijn 5 jongeren gewond geraakt toen ze met een auto in een ravijn stortten. Dat meldt het parket. Het gaat om de bestuurder van 18 en 4 minderjarigen. 2 van hen liggen in levensgevaar in het ziekenhuis. Het parket onderzoekt hoe het ongeval kon gebeuren. Er was geen ander voertuig betrokken en de bestuurder had ook niet gedronken. Het is eerst nog vrij bewolkt met regen of buien. Daarna meer opklaringen en droger met maxima tot 26 graden. Morgen veel wolken en kans op regen bij zo'n 25 graden. Ook woensdag gaat het regenen. Het is ook iets frisser dan bij 21 graden.
2: Digitale radio heeft het allemaal. Het grootst mogelijke aanbod voor elke mood. Via DAB+, smart speaker of je favoriete app. Meer op digitaleradio.be.
0: En dit zijn de files van 10 minuten of meer. Dat is er maar eentje op de Brusselse binnenring. 11 minuten van Halle tot Beersel. Daar gebeurde een ongeval.
3: The Good Morning Show.

0: Now You Gonna See Me Now. Alice Cooper, zometeen Manfred Mann.
1: Met Mobiel Plus thuis internet van Mobile Vikings heeft Eva alles wat ze nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan ze zelfs een app downloaden om via AI met haar renom te praten.
2: Allee, zeg eens iets, Bruno.
3: Ik zal eens iets zeggen. Stop met die een brave jongen. Ik ben 42.
2: Hoe zet ik dat op mute?
3: Ik mute super dringend. Doet die deur open.
2: Bruno.
4: Mobile Vikings.
5: Met Esso kan je nu sparen voor toffe extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Zaventem beseft dat je vlucht eigenlijk vanuit Charleroi vertrekt, is dat helemaal niet zo erg.
6: Yes.
5: Esso, omdat elke rit telt.
7: Met de Superplus-deals van Delhaize gaan we...
8: Promo koken.
9: Ik wil eens iets anders als ontbijt.
10: Pannenkoeken met appeltjes? Onze pakken van 6 Pink Ladies zijn nu 1 plus 1 gratis.
11: Daar noem ik nu eens een gepast ontbijt voor deze lady.
10: Koken en besparen doe je met de Superplus-deals van Delhaize.

Ja, die heb je toch vanzelf meegezongen, denk ik. Manfred Mann en Do What Diddy. Wie vertrekt er op vakantie vandaag? Ja, later in de ochtend horen we ook weer van Ellen Petrie. Die staat op Brussels Airport iedereen uit te wijven. En dat doet ze tijdens de zomervakantie nog elke dag. Ons jaar van de dag, dat is 1984. Heel de dag de opvallendste nieuwsfeiten en de classics die bijblijven uit dit jaar. Dat komt er dus nog allemaal aan. En zometeen de belangrijkste krantenkoppen van deze 17e augustus. Maar eerst eentje van Billy Ocean. Die gaat je zeker en vast wakker maken, denk ik. Om 7:55. Dit is Nostalgie Plus. Goedemorgen. And love really hurts without you.

Zeer goedemorgen vandaag. Het is 17 augustus, maandag. We zijn onderweg naar Gianna Nannini. En daarna die stevige uithaal van Jimmy Helms, Gonna Make You an Offer. En wat schrijven de kranten vandaag? We beginnen bijna allemaal met hetzelfde verhaal. Welke krant je ook openslaat, een grote brand in de Hoge Venen beheerst de voorpagina's. Het Nieuwsblad schrijft, nog weken blussen. De Standaard, die heeft het over het hart van de Hoge Venen, is weggebrand. Het Belang van Limburg kopt niet te stoppen en Gazet van Antwerpen meldt dat het parket een onderzoek is gestart naar de oorzaak van de brand. Het laatste nieuws ziet wel een lichtpuntje. De regen helpt en het vuur rukt niet langer op richting Duitse grens. En De Morgen stelt de vraag waarom België nog altijd geen eigen zware blushelikopters heeft. De Tijd tenslotte 3000 hectare natuurgebied verwoest. Ja, eigenlijk is er vandaag maar één echt groot verhaal op de voorpagina. Het is de brand in

0: Aldi 1 plus 1 gratis op pitloze witte druiven. Dat is 1 kilo voor de knaldieprijs van maar 2,05 euro. Aldi, altijd slim.
1: Een cheque van $12.000 gekregen van een rijke Hollander. En zo begon het allemaal voor Supertramp. En dan zongen ze Give a Little Bit. Nadat ze $12.000 hadden gekregen. Niet rap content dus. 8 uur, dit is het nieuws met Frauke Kallion. Goedemorgen.

0: Goedemorgen. De eerste positieve signalen in de Hoge Venen. Op sommige plaatsen is het daar beginnen regenen, dat meldt het KMI. Deze ochtend wordt tot 5 mm neerslag verwacht. Dat gaat de zware bosbrand niet doven, maar het is wel welkom voor de hulpdiensten. De lichte regen, weinig wind en een hoge luchtvochtigheid helpen de brandweer om de vlammen te bestrijden. De brand is nog niet onder controle, maar het vuur breidt ook niet verder uit richting de Duitse grens. In totaal is al minstens 3000 hectare natuur verwoest. Het parket onderzoekt intussen ook de oorzaak van de brand. In Plombières in de provincie Luik zijn 5 jongeren gewond geraakt toen ze met hun auto in een ravijn stortten. Dat meldt het parket. Het gaat om de bestuurder van 18 en 4 minderjarigen. 2 van hen liggen in levensgevaar in het ziekenhuis. Het parket onderzoekt hoe het ongeval kon gebeuren. Er was geen ander voertuig betrokken en de bestuurder had ook niet gedronken. De Amerikaanse actrice Hayden Panettiere is overleden. Ik kan haar vooral kennen als Claire Bennett in de populaire serie Heroes. Ze speelde ook in verschillende Scream-films. Panettiere sprak eerder openhartig over haar drugs- en alcoholverslaving en haar herstel. Over de doodsoorzaak is niets bekendgemaakt. Panettiere is nog maar 36. En in het voetbal hebben KV Mechelen en Standaard 3-3 gelijk gespeeld. KV Mechelen stond tot een paar minuten voor het einde nog 1-3 achter. Maar dankzij 2 strafschoppen in het absolute slot pakte toch nog zijn eerste punt. Standaard heeft nu 2 punten. En Charleroi won dan weer met 0-1 van promovendus Lommel. Charleroi heeft nu 6-6 en is leider in het klassement samen met Club Brugge, Antwerpen en AA Gent. Het is eerst nog vrij bewolkt met regen of buien. Daarna meer opklaringen en droger en maximaal tot 26 graden. Morgen veel wolken en kans op regen bij zo'n 25 graden. Ook woensdag gaat het regenen. Het is ook iets frisser dan bij 21 graden.
1: En dit zijn de files van 10 minuten of meer. Dat is er eentje op de N16 vanuit Sint-Niklaas naar Willebroek. 13 minuten vanaf Sint-Niklaas Centrum tot de Krijgsbaan.
2: Van je leven.
3: Tony Talboom.

Hopla, met zo'n conga krijg je toch iedereen wakker zeker. Goedemorgen, A Little More Love van Olivia Newton-John. Stond op de 17e plek in het jaarlijkse Billboard-klassement. Denk daar eens over na. 17e plek, 1979. Niet de grootste, niet de kleinste, precies de 17e. En ik draai het op de 17e augustus. Voilà. Hey. Toeval, hè? Daar geloven wij niet in, hier bij Nostalgie Plus.

0: Daydream. In 21 landen werd het een hit en voor een Belgische band in 1969 zonder social media of streaming, want dat bestond toen gewoon nog niet. Ja, was dat echt buitengewoon. The Wallace Collection. Zometeen een rock'n'roll hit uit de 50s die een disco-classic werd in de jaren 70. Over een metamorfose gesproken. Eruption, One Way Ticket. En straks dan een Britse zanger die echt overal tegelijk was.
1: Proximus stelt voor... De Business Bags. Wat een verschil. Ja, als de wifi in mijn zaak uitvalt, krijg ik dan ook geen betalingen meer binnen? Reken op een backup-verbinding voor non-stop internet met onze Business Bags. Nu 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be/business. Proximus. Think possible. Op 26 september viert ImoWeb zijn 30e verjaardag in Bobbejaanland. Kom mee vieren en krijg toegang tot het park voor slechts €19 per persoon. Wees er snel bij. De plaatsen zijn beperkt. Voorwaarden en reservatie via blog.imoweb.be.
2: Dank je, ImoWeb!
3: Ja, zeg, hoe laat kom jij zaterdag voor de 100e verjaardag van ons mee?
4: Ja, maar kom niet, hè.
3: Oeh, hij komt niet.
4: Oh nee, zaterdag zijn het de Wheel of Cinema Days. En deze keer ga ik...
5: De Wheel of Cinema Days met BNP Paribas Fortis. Van 23 tot en met 26 september. Alle films voor iedereen. 1 ticket kopen, 1 ticket gratis. Meer info op wheelofcinema.be.
6: Ment bestaat 15 jaar.
7: Happy birthday!
6: En even lang al is Herbert er. Op zondagmorgen. Met gasten en boeiende babbels. Herbert blikt nu met zijn gasten terug op 15 jaar Ment. Koffie, boterkoekje en kijken naar Herbert 15 jaar later. Nu elke zondagmorgen op de warmste zender van Vlaanderen. Bij alle goede providers. Nu ook bij Proximus.
8: Yes! Allee, zo snel het, jong. Een nieuwe computer?
9: Ja, helemaal persoonlijk samengesteld bij Alternate.
8: Echt?
9: Ah, wel, ik had zelf wat ideetjes, maar bij Alternate hebben ze experts die echt advies geven en meedenken.
8: O, dus niet gewoon een computer en een doos?
9: Nee. Volledig afgestemd op wat je nodig hebt.
8: Maar ja, dan moet jij toch...
9: Een echte IT-nerd zijn. Nee, jongen.
8: En die steken dat helemaal in één. En waar is dat?
10: Bij Alternate natuurlijk. Officieel voor schoolwerk. Onofficieel voor gaming. Stel jouw perfecte PC samen op alternate.be of in de winkel.
11: The Good Morning Show.

Charles en Eddie, would I lie to you? Geen zon buiten, maar wel in je radio. Tony Burrows, dat was een man die eigenlijk overal tegelijk was. Hij zong voor White Plains, Edison Lighthouse, Brotherhood of Man en nog een paar andere bands. Ja, de BBC verbood hem letterlijk om nog op Top of the Pops te komen. Want hij bracht iedereen in de war. Bij welke band hoor je eigenlijk? Dat vroegen ze zich af. En dan bracht hij deze ook nog eens uit. Beach Boys sound.

0: Nou ja, soms gebruikte hij Tony Burrows vermomming, hè. En trad hij in twee bands op in Top of the Pops op dezelfde dag. Je kan die verwarring wel begrijpen, denk ik. Dat dus ook bij deze band. Beach Baby van First Class. Zometeen Rod Stewart, Baby Jane. Maar eerst het nieuws. En dat doen we natuurlijk met Frauke Caljon. Goedemorgen.
1: Goedemorgen. De zware bosbrand in de Hoge Venen is nog niet onder controle. Maar het vuur breidt wel niet verder uit richting de Duitse grens en het regent er intussen. Dat gaat de zware bosbrand niet doven, maar het is wel welkom voor de hulpdiensten. De lichte regen, weinig wind en een hoge luchtvochtigheid helpen de brandweer om de vlammen te bestrijden. In totaal is al minstens 3000 hectare natuur verwoest. In Deurne in Antwerpen hebben zo'n 100 buurtbewoners gisteravond opnieuw geprotesteerd tegen een geplande bomenkap. Zo'n 11 bomen worden gekapt om een nieuwe keerlus van de tram aan te leggen. Vorig jaar sneuvelden al tientallen bomen. Ook toen was er veel protest. Er loopt nog steeds een rechtszaak, maar toch starten vandaag de werken. In het voetbal hebben KV Mechelen en Standaard 3-3 gelijk gespeeld. KV Mechelen stond tot een paar minuten voor het einde nog 1-3 achter. Maar dankzij twee strafschoppen in het absolute slot pakte toch nog zijn eerste punt. Standaard heeft nu 2 punten. En Charleroi won dan weer met 0-1 van promovendus Lommel. Charleroi heeft 6-6 en is leider in het klassement samen met Club Brugge, Antwerp en AA Gent. Het is eerst nog vrij bewolkt met regen of buien. Daarna meer opklaringen en droger. En maximaal tot 26 graden. Morgen veel wolken en kans op regen bij zo'n 25 graden.
2: Digitale radio heeft het allemaal. In welke moed je ook bent, je hebt altijd de grootst mogelijke zenderkeuze. Ontdek alle info op digitaleradio.be.
0: En er staan twee files van 10 minuten of meer. Op de N16 vanuit Sint-Niklaas naar Willebroek verlies je 17 minuten. Vanaf Sint-Niklaas centrum tot de Krijgsbaan. En op de E19 vanuit Antwerpen 12 minuten erbij vanaf het UZA tot Rumst.
3: The Good Morning Show.

0: dit blijft toch voor een vakantiegevoel zorgen. En daar is niks mis mee op een 17e augustus. Dan mag dat nog helemaal. Zometeen Sunny and Cher en Donna Summer. En dan gaan we terug naar de zomer van 1984.
1: Met Mobiel Plus thuis internet van Mobile Vikings heeft Eva alles wat ze nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan ze zelfs een app downloaden om via AI met haar non te praten.
2: Allee, zeg eens iets, Bruno.
3: Ik zal eens iets zeggen. Stop met die een brave jongen. Ik zijn 42.
2: Hoe zet ik dat op mute?
3: Ik mute super dringend. Duwt die deur op.
2: Bruno.
4: Mobile Vikings.
5: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. Laad nu tijdelijk de eerste keer gratis. Ga naar fastnet.be/gratisladen. We zien je daar. Fastnet.
6: De Good Morning Show.

0: Nou, ze werd geboren als La Donna en die naam die lijkt toch wel erg veel op de popkoningin die er zo meteen aankomt.
1: De zomer van je leven.
0: En dan gaan we iets vertellen over haar beleving in de zomer van 1984. Maar eerst dit. Ja, Ronald Reagan die maakte een grapje. En dat lokte een storm van kritiek uit. Tijdens een microfoontest, die per ongeluk live ging, zei hij dat hij zojuist bevel had gegeven om de Russen te bombarderen. Nou, dat is natuurlijk zachtjes uitgedrukt, grensoverschrijdend. En dat deed Madonna ook in de hitlijsten met het nummer Borderline. Trouwens, Madonna die is gisteren ook weer een grens gepasseerd, want ze werd 68.

0: Een Esso vind je overal. Dus wanneer je lampje van je tank begint te branden, blijf jij...
1: Ping, ping, ping, ping, ping.
0: Gewoon relaxed. Esso. Omdat elke rit telt. Net zoals je het weer checkt voor je je valies inpakt.
2: Check.
0: De DJ checkt voor je tickets koopt.
2: Oké, check.
0: En social media checkt voor je op date gaat.
2: Allee jongens, die passeert met vissen of wat?
0: Check je ook best even de wegenwerken voor je vertrek. Zo is er binnenkort hinder op de E40 aan Drongen richting kust voor de bouw van een brug. Check voor vertrek alle wegenwerken op wegenenverkeer.be.
2: Check.
0: Dit is een initiatief van de Vlaamse overheid.
3: Goedemorgen, de dag is al zeer goed gestart en ik blijf ervoor zorgen dat hij goed blijft klinken met Esther Phillips zometeen. What a difference a day makes. Het is bijna 9 uur, dit is het nieuws met Fraukje Kalion. Goedemorgen.
4: Goedemorgen. Meer dan 500 voedingszaken moesten vorig jaar sluiten omdat ze een gevaar vormden voor de volksgezondheid. Het waren er nog nooit zoveel. Dat blijkt uit het jaarverslag van Agentschap voor Voedselveiligheid, FAVV. Die voerde meer dan 182.000 inspecties uit. In de meeste gevallen gaat het om ernstige hygiëneproblemen, ongedierte, een gebrek aan drinkwater of koelproblemen. Vooral pitazaken zijn niet helemaal in orde met de voedselveiligheid. Ook meer dan de helft van de gecontroleerde bakkerijen en slagerijen waren niet helemaal veilig en kregen een waarschuwing. Het Duitse leger stuurt 2 blushelikopters om de zware bosbrand in de Hoge Venen te helpen bestrijden. De toestellen worden vandaag al ingezet en kunnen bij elke vlucht tot 2000 liter bluswater lossen. Dat is welkom voor onze hulpdiensten, want de brand is nog altijd niet onder controle. Het vuur breidt wel niet verder uit richting Duitsland en het heeft ook wel wat geregend, maar dat is niet genoeg. Vanmiddag staat er weer een felle wind en die kan het vuur weer aanwakkeren. In totaal is al meer dan 3000 hectare natuur verwoest. In Deurne in Antwerpen hebben zo'n 100 buurtbewoners gisteravond opnieuw geprotesteerd tegen een geplande bomenkap. Zo'n 11 bomen worden gekapt om een nieuwe keerlus van de tram aan te leggen. Vorig jaar sneuvelden al tientallen bomen. Ook toen was er veel protest. Er lopen nog steeds een rechtszaak, maar toch starten vandaag de werken. En dat is onbegrijpelijk, zeggen de buurtbewoners. En de Amerikaanse actrice Hayden Panettiere is overleden. Die kan haar vooral kennen als Claire Bennett in de populaire serie Heroes. Ze speelde ook in verschillende Scream-films. Panettiere sprak eerder openhartig over haar drugs- en alcoholverslaving.

0: verslaving en haar herstel. Over de doodsoorzaak is niets bekendgemaakt. Benatir was nog maar 36. Eerst nog vrij bewolkt met regen of buien, daarna meer opklaringen en droger met maxima tot 26 graden. Morgen veel wolken en kans op regen tot 25 graden. En ook woensdag gaat het regenen. Het is ook iets frisser dan bij 21 graden.
1: Dit zijn de files van 10 minuten of meer op de N16 vanuit Sint-Niklaas naar Willebroek. 17 minuten van Sint-Niklaas Centrum tot de Krijgsbaan. En op de E19 vanuit Mechelen naar Antwerpen. 11 minuten van Mechelen Noord tot Rumst.
2: De zomer van je leven. Tony Talboom.

difference.

Muziek gemaakt door artificiële intelligentie komt vaak in het nieuws. Hè. Zo willen muziekproducers dat echte muziek de vermelding POL krijgt. En dat staat voor Proof of Life. En streamingsdiensten en online muziekwinkels gaan ook vermelden dat een nummer niet door mensen is gemaakt. Ja, daar hoeven we ons bij Nostalgie Plus niet al te veel zorgen over te maken. Mark Knopfler die gebruikt hier zelfs geen plectrum, maar speelt die indrukwekkende gitaarsolo's gewoon met echte mensenvingers.

0: Maandagochtend, het is nog zomervakantie, dus we doen het nice and slow met Jesse Green zo meteen. Voor 10 uur ook weer een flashback naar 1984. En straks ook een van de meest gedraaide songs op de Amerikaanse radio. Producer Phil Spector, die pleegde daar een klein beetje fraude voor.
1: Proximus stelt voor het snelste internet. Wat een verschil.
2: Ik ben hier online les aan het volgen. Is dat normaal dat er het eerst zelf er niet gezegd wordt? Of hangt mijn beeld stil?
1: Stream aan topsnelheid met Fiber. Stel je pack samen en krijg nu 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. En dat is niet alles. Fiber van Proximus is niet alleen het snelste internet, maar werd nu ook verkozen door Ookla tot het meest stabiele.
3: Nu bij Aldi 1 plus 1 gratis op pitloze witte druiven. Dat is 1 kilo voor de knaldiprijs van maar 2,05 euro. Aldi, altijd slim.
4: Het beste uit de 60s,
1: 70s
4: en 80s.

Alleen al op de Amerikaanse radio. Meer dan 8 miljoen plays. Als je die allemaal achter elkaar zou plakken, heb je voor 45 jaar non-stop muziek. Het nummer duurt 3 minuten en 45 seconden. Veel te lang toen in 1964. Radiostations weigerden om zulke lange songs te draaien. Dus Phil Spector zijn oplossing. Hij liet gewoon 3 minuten en 5 seconden drukken op het label. De DJ's draaiden het en merkte het gewoon niet dat de song wat langer was. Phil, dat is toch een kleine meesteroplichter, denk ik. Straks eentje van Johan Verminnen, waar je blij van zal worden, na deze van Iron Horse.

0: blij, Johan Verminne. En dat werkt toch aanstekelijk. Hè? We hebben eindelijk terug een echte Belgische zomer. Maar de zomerhits bij Nostalgie Plus, die blijven je dag toch zonniger maken. Afrika, Simon en Middle of the Road zometeen. Eén file van 10 minuten of meer, dat is op de N16 van Sint-Niklaas naar Willebroek. Een kwartier aanschuiven van Sint-Niklaas Centrum tot aan de Krijgersbaan.
1: The Good Morning Show.

0: ergens daar achter de wolken, hè?
1: Soleil, soleil.
0: Middle of the road. Zometeen zitten we terug in 1984. Dat is de zomer en ons jaar van de dag. Meteen na een van de aanstekelijkste disco-songs ooit. Emotions and Best of My Love.
2: Van medische kosten tot Heo vakantiekampen. Ook daar heeft Helan aan gedacht. Ontdek jouw welzijnsvoordelen op helan.be. Helan. Helemaal welzijn.
3: Your golden years.

0: Wat hebben de film Alien en Nina Simone met elkaar te maken? Ik vertel het je zo meteen, maar eerst dit.
1: De zomer van je leven.
0: Nou, we gaan terug naar de zomer van 1984. Op het heilige gras van Wimbledon wonnen Martina Navratilova en John McEnroe opnieuw. De een met kracht en de andere met geniale slagen. En af en toe een stevige uitbarsting, zo kennen we wel natuurlijk McEnroe. En op de radio klonk het volgende, de Bluebells, Young at

Nina Simone, My Baby Just Cares For Me. Eind jaren 50 werd het uitgebracht. Maar pas 30 jaar later werd het een wereldhit. Chanel gebruikte het nummer in een parfumreclame. Ja, en die parfumreclame die werd geregisseerd door Ridley Scott. Ja, ja, die van Alien en Gladiator. Daarna kreeg het nummer ook nog een onvergetelijke animatieclip. En plots stond Nina Simone opnieuw in Top of the Pops tussen artiesten, ja, die bijna haar kindjes hadden kunnen zijn. Door deze hit dus.

0: Proximus stelt voor... Het snelste internet, wat een verschil.
1: Ja, ik ben hier nieuwe turnpantoffels aan bestellen. Maar aan deze tempo zijn die kindjes eruit gegroeid voor de accepts, hè.
0: Surf aan topsnelheid met fiber. Stel je pack samen en krijg nu 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. En dat is niet alles. Fiber van Proximus is niet alleen het snelste internet, maar werd nu ook verkozen door Ookla tot het meest stabiele.
2: Wauw, Camille, jouw bureau is net zo georganiseerd als je planning.
3: Natuurlijk, het is een kander bureau, helemaal op maat van wat ik nodig heb.
2: En dat is?
3: Rust in huis, ook in september.
4: Goed gezien, Camille. De Kamber interieurarchitecten adviseer je bij het ontwerpen van al jouw kasten op maat. Vraag een persoonlijk ontwerp in een Kamber showroom of op kamber.be. Kamber, more space for your place.
5: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
6: Pannenkoeken. Ik wil eens iets anders als ontbijt.
7: Pannenkoeken met appeltjes? Onze pakken van 6 Pink Ladies zijn nu 1 plus 1 gratis.
8: Daar noem ik nu ze gepast ontbijt voor deze lady.
7: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
9: Ja, Barry White heeft een stem die je met geen enkele andere kan verwarren. Zo uniek en zo meteen ook in je radio. Your golden years. Can't get enough of your love. Dat is meteen na het nieuws met Vrouwtje Kaljon. Goedemorgen.
10: Goedemorgen. Ons land is niet goed voorbereid op grote natuurbranden. Defensieminister Franke gaat daarom een militair brandactieplan opstellen. Hij wil het plan eind september al voorleggen aan het parlement. En dat is nodig, want ons land heeft te weinig capaciteit om grote natuurbranden te bestrijden.

0: strijden, zoals die in de Hoge Venen. Honderden brandweerlieden en militairen proberen het vuur daar onder controle te krijgen. Maar ons land moet rekenen op blusvliegtuigen uit andere landen. Het vuur verwoestte intussen al meer dan 3000 hectare natuur. Koning Filip bezoekt straks het crisiscentrum om de hulpverleners aan te moedigen. Meer dan 500 voedingszaken moesten vorig jaar sluiten omdat ze een gevaar vormden voor de volksgezondheid. Het waren er nog nooit zoveel, blijkt uit het jaarverslag van Agentschap voor Voedselveiligheid, FAVV. Die voerde meer dan 182.000 inspecties uit. In de meeste gevallen gaat het om ernstige hygiëneproblemen, ongedierte, een gebrek aan drinkwater of koelproblemen. Vooral pita-zaken zijn niet helemaal in orde met de voedselveiligheid. En ook meer dan de helft van de gecontroleerde bakkerijen en slagerijen waren niet helemaal veilig en kregen een waarschuwing. Amerikaans president Trump gaat de Amerikaanse militaire oefeningen met Zuid-Korea beperken. Zuid-Korea is een belangrijke bondgenoot van de VS, maar volgens Trump zijn de oefeningen te duur geworden. En het is ook een ongepast en vijandig signaal tegenover Noord-Korea, klinkt het. Intussen reageert Zuid-Korea dat de oefeningen wel zoals gepland verlopen en verzekert het dat ze nauw blijven samenwerken met de Verenigde Staten. Eerst nog vrij bewolkt met regen of buien. Daarna meer opklaringen en droger met maxima tot 26 graden. Morgen veel wolken en kans op regen tot 25 graden. Ook woensdag gaat het regenen. Het is ook iets frisser dan bij 21 graden.
1: En nog steeds die file op de N16 Sint-Niklaas-Willebroek. Daar moet je 10 minuten aanschuiven van Sint-Niklaas-centrum tot de Krijgsbaan.
2: Zomer van je leven.
3: Tony Talboom.
4: I've heard people say that too much of anything is not good for you, baby. But I don't know.

Ja, op Brussels Airport kun je natuurlijk naar het vertrekbord kijken. Maar Ellen Petrie die kijkt liever naar de mensen eronder. Waar gaan ze heen, met wie en waarom? Straks ontdekken we weer een van die mooie vakantieverhalen. En dan de muziek op deze maandag. Die neemt je ook overal mee naartoe. Straks zitten we in Frankrijk, maar ook een beetje in Nederland met Dave. Maar eerst deze hier. Die kennen we al sinds de 60s van Sonny & Cher. En in de 80s kwam die nog eens terug met UB40.

0: Ja, John Lennon, die nam geen blad voor de mond. Hij brak zelfs een keer Elvis live af op televisie. Meer daarover zo meteen, maar eerst ook nog Julie Eclair.
1: Proximus stelt voor... De Business Bags. Wat een verschil. Wat als iemand mij een bijlage mailt met een virus in? Ik wil liever niet besmet geraken, hè. Bescherm je zaak met sterke cybersecurity-oplossingen in onze Business Bags. Nu 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be/business. Proximus. Think possible.
2: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. Download nu de Fastnet-app en krijg 10% korting bij al onze snellaadstations. We zien je daar. Fastnet.
3: Het beste uit de 60s,
1: 70s
3: en 80s.

Zo meteen naar Brussels Airport met LMP3 en straks ook Bill Withers en Alphaville met Forever Young. Ja, en Elvis die werd in een televisieshow live beoordeeld door John Lennon. De Beatle die was destijds genadeloos en zei dat Elvis klonk als Bing Crosby op een slechte dag. Ja, en dat was dus met het volgende nummer, You're the Devil in Disguise. Misschien ook wel een rechtstreekse boodschap naar John.

0: En dan zijn we onderweg naar Bill Withers met Lovely Day. En op deze mooie maandag vertrekken er ook mensen op vakantie.
1: Ribbe de Bie met Petrie.
0: En Ellen, bij jou staat een koppel met een jong kindje.
2: Ik sta hier bij Amalia, wat een mooie naam, en Floris. En de kleine?
3: Wij gaan naar Griekenland. Wij gaan naar Kreta.
2: Was dat een moeilijke oefening om die bestemmingen?
4: Nee, het is wel spannend voor de eerste keer met een kleintje op het vliegtuig.
2: Ah, het is de eerste keer. Want ja. Hoe oud is hij?
4: 15 maanden.
2: 15 maanden?
4: Ja, het is wel spannend. Ik hoop dat hij slaapt op het vliegtuig.
2: Zijn er voorbereidingen getroffen?
4: We hebben veel eten mee.
2: En stel, hij krijgt een crisis op het vliegtuig. Hoe gaat dat ermee omgaan?
4: Ik krijg niet zo vaak een crisis, dus daar hopen we dat dat nu ook zo blijft.
3: Dat de rest ook kan slapen. Anders gaat de rest ook geen ogen dicht doen.
2: Nee, maar ja, we zijn ondertussen vol in de dag. En Griekenland is ook niet het einde van de wereld.
4: Ja, het is een mooi uur dat we daar aankomen. Dus alles komt goed, denk ik.
2: En heb je dan ook voor een Aline gekozen?
4: Ja, de eerste keer dat we dat gekozen hebben. Maar dat leek ons wel praktisch, mijn kleintje. Dat we alles bij de hand hebben.
2: En zijn er zo dingen in je handbagage dat je nu mee hebt? Dat er zeker bij moest zijn?
3: Eten en drinken vooral.
4: Knuffels.
2: Pampers.
4: Ja.
2: Dus eigenlijk de hele kamer zit hier nu in deze tas.
4: Ja, ongeveer. Ja.
2: En zijn we een klein beetje zenuwachtig?
4: Een beetje.
2: Ik zie het, ja. Ja, ik kan me dat wel voorstellen voor de eerste keer met mijn kind.
4: Ja, en ook die micro maakt mij wel wat.
2: Die micro, ja, maar die micro, daar moet je niet op letten. Okay. Het is eigenlijk de eerste reis met jullie drietjes.
4: Nee, we hebben al een autovakantie gedaan, maar nu de eerste keer met vliegtuig.
2: Ik wens jullie een heel mooie ervaring. Dat er nog heel veel vliegtuigreizen en reizen mogen aankomen.
4: Dank je wel.
2: Niet ervan, joejoe.
1: Nostalgie Plus.

0: Alphaville, Forever Young. Ja, als er één band is die het geluid van de zomer heeft uitgevonden, dan zijn het toch wel de Bee Gees zeker. Die komen er zo aan met hun eerste Amerikaanse nummer 1 hit. Vanaf dan waren ze echte supersterren. En dan staat er nog één file van 10 minuten. En dat is nog altijd op die N16. Maar mijn computer heeft mij eventjes in de steek gelaten. Dus ik ga dat zo snel mogelijk hier proberen te openen voor jullie. Waar is die file naartoe? Oké. Dat ik hier de juiste informatie meegeef. Hè? Dat ik niks zit te verzinnen, dat wil ik niet. Oké, hier gaan we. Voilà. Op de N16, Sint-Niklaas naar Willebroek. 11 minuten moet je daar nog aanschuiven. Van Sint-Niklaas Centrum tot aan de Krijgersbaan.
1: Te warm? Geniet nu van de verfrissende nieuwe interieurcollecties van Debameubelen. Jouw keuze in wonen. In Sint-Niklaas en op debameubelen.be.
2: The Good Morning Show.

0: Simple Minds en ABBA. Ik weet zeker dat dat een goede combi is om deze maandag verder te zetten. En dan terug naar 1984.
1: Ah, New York, zalig. Oh, schat, ik heb wel eens ons hotel, juist.
2: Ah, wel, ik zal het eens opzoeken.
1: Nee, niet doen. Nee, hé, de seconddata, dat kost hier 20 euro, hè. Ze biedt een deurwaarder op ons dak omdat jij hier op je gsm zit. Als we thuis komen, zijn we misschien dakloos.
2: Sst. Hey Kate, activeer mijn digitale simkaart via KBC Mobile. Voilà, hotel is 2 straten verder.
1: Ah, top, hè, die Kate.
3: Wereldwijd onbeperkt surfen zonder roamingkosten? No stress. Kadit, KBC, beweegt met je mee. Boni staat voor bijzonder veel lekkere betaalbare producten. Van een snelle bolognese, bamigoring of broccoli gratin, tot plantaardige burgers en bio. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep.
4: Generatie Plantrekkers laat een goede promo niet liggen. Check. Je krijgt nu levenslang 30% korting op je mobiel abonnement bij Base. En dat is echt voor altijd. Base. Based on you. Info en voorwaarden op base.be.
5: Een Esso vind je overal. Dus wanneer je lampje van je tank begint te branden, blijf jij...
6: Ping, ping, ping, ping, ping.
5: Gewoon relaxed. Esso. Omdat elke rit telt.

0: nog onderweg. Milk and Honey en Halleluja.
1: De zomer van je leven.
0: 1984, terwijl miljoenen mensen naar de Olympische Spelen kijken, is er één naam die iedereen onthoudt en dat is Carl Lewis. 4 keer goud in Los Angeles. En zo treedt hij in de voetsporen van Jesse Owens. En tussen al dat sportnieuws door klonk de volgende plaat van Jermaine Jackson op de radio.

1984. Ook Domi en Leen kijken vandaag terug op de belangrijkste nieuwsfeiten en de onvergetelijke classics van deze zomer. Michel Follet die springt ook nog binnen met een vergeten vakantiehit. En zo meteen verder met muziek van Sam & Dave, Rob de Nijs, Elton John en Lulu. Ik wens je natuurlijk nog een zeer fijne maandag.

0: Check voor vertrek.
1: Oké, er is hinder op de E40 aan Drongen.
0: Alle wegen werken op wegenenverkeer.be.
1: Check. Ah, het is weer zo.

0: zijn summerdeals bij DSM Keukens. Krijg nu maar liefst 30% op meubilair, op toestellen en op werkbladen bij aankoop van een nieuwe keuken.
1: DSM Keukens.
0: Maak een afspraak op dsmkeukens.be.
2: Bring your bottle back bij Cipari XL. Lever nu je lege beautyverpakking in en ontvang meteen 15 euro shoptegoed in je Cipari XL.
3: Love to see you shine.
4: Nog voor je kan denken...
5: Pas op voor die borduur!
4: Zorgt Helan al voor de terugbetaling van je medische factuur. En nog voor je het kuisen weer al uitstelt...
5: Ik kan dat nu niet doen.
4: Heeft onze huishoudhulp al aangebeld. En nog voor...
5: Een zomer met 3 kinderen. Dat wordt een ramp.
4: Zet je kinderen al op Heo vakantiekamp.
6: En krijg ik roze blokjes?
4: Ook daar heeft Helan aan gedacht. Ontdek meer dan 70 welzijnsvoordelen voor je gezin op helan.be. Info en voorwaarden op Helan. Helemaal welzijn.
7: Proximus stelt voor... Het snelste internet. Wat een verschil.
8: Ik ben hier online les aan het volgen. Is dat normaal dat er het eerst zelf er niet gezegd wordt? Of hangt mijn beeld stil?
7: Stream aan topsnelheid met Fiber. Stel je pack samen en krijg nu 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. En dat is niet alles. Fiber van Proximus is niet alleen het snelste internet, maar werd nu ook verkozen door Ookla tot het meest stabiele.
9: Yes! Allee, zo snel het, jong. Een nieuwe computer?
10: Ja, helemaal persoonlijk samengesteld bij Alternate.
9: Echt?
10: Ah, wel, ik had zelf wat ideetjes, maar bij Alternate hebben ze experts die echt advies geven en meedenken.
9: O, dus niet gewoon een computer en een doos?
10: Nee. Volledig afgestemd op wat je nodig hebt.
9: Maar ja, dan moet jij toch...
10: Een echte IT-nerd zijn. Nee, jongen.
9: En die steken dat helemaal in één. En waar is dat?
11: Bij Alternate natuurlijk. Officieel voor schoolwerk, onofficieel voor gaming. Stel jouw perfecte PC samen op alternate.be of in de winkel.
12: Ja, zeg, hoe laat kom jij zaterdag voor de 100ste verjaardag van ons mee?
13: Ja, maar kom niet, hè.
12: Oeh, jij komt niet.
13: Oh nee, zaterdag zijn het de Wheel of Cinema Days. En deze keer ga ik.
14: De Wheel of Cinema Days met BNP Paribas Fortis. Van 23 tot en met 26 september. Alle films voor iedereen. 1 ticket kopen, 1 ticket gratis. Meer info op wheelofcinema.be.
15: Happy!
7: Op 26 september viert ImoWeb zijn 30ste verjaardag in Bobbejaanland. Kom mee vieren en krijg toegang tot het park voor slechts €19 per persoon. Wees er snel bij, de plaatsen zijn beperkt. Voorwaarden en reservatie via blog.imoweb.be.
15: Dank u, ImoWeb!
16: Ment bestaat 15 jaar.
17: Happy birthday!
16: En even lang al is Herbert er op zondagmorgen. Met gasten en boeiende babbels. Herbert blikt nu met zijn gasten terug op 15 jaar Ment. Koffie, boterkoekje en kijken naar Herbert 15 jaar later. Nu elke zondagmorgen op de warmste zender van Vlaanderen. More than a feeling. Bij alle goede providers. Ment 5. Nu ook bij Proximus.
18: Goedemorgen, welkom bij Nostalgie Plus. Tot 3 uur vanmiddag hou ik je gezelschap en dat doe ik zo meteen onder andere met Leo Sayer.
19: Your golden years.
18: En Long Tall Glasses.
19: Nostalgie Plus.
18: Eerst even tijd maken voor het nieuws van 11 uur. Goedemorgen.
20: Goedemorgen. Ondanks de lichte regen heeft de brandweer het vuur in de Hoge Venen nog altijd niet onder controle. De bosbrand breidt zich nog steeds uit in de noordoostelijke richting. Daar is het terrein moeilijk bereikbaar. Op plaatsen waar de brandweer wel vlotte toegang heeft, is het vuur onder controle. Al blijven de hulpdiensten wel waakzaam, want door de wind zijn er de hele tijd opflakkeringen. Er komen vandaag wel blusvliegtuigen vanuit Duitsland en Noorwegen om de brand te helpen bestrijden. Koning Filip bezoekt straks ook het crisiscentrum om de hulpverleners aan te moedigen. De Franse premier Le Cornu houdt crisisoverleg nadat hackers de gegevens van 678.000 belastingbetalers stalen. Volgens de Franse overheid werd er in juni en juli ingebroken door hackers. Ze stalen onder meer informatie over het belastbare inkomen van mensen en ook de adressen van duizenden mensen en bedrijven. De Franse ministers zullen onder meer praten over maatregelen die de cyberveiligheid moet verbeteren. En pech voor de Deense wielrenner Jonas Vingegaard. Hij komt dit wielerseizoen niet meer in actie. Dat meldt hij zelf op de website van zijn ploeg Visma Liesebike. Vingegaard brak vorige maand zijn sleutelbeen bij een val in de Ronde van Frankrijk. Hij heeft nog te veel last en kon niet meer verder trainen. Vingegaard rijdt dus niet meer mee in onder meer het wereldkampioenschap in Montreal en de Ronde van Lombardije. De focus ligt nu op volgend seizoen in 2027. Stilaan overal droog. In de namiddag wordt het wisselend bewolkt met opklaringen en maximaal tot

0: 26 graden. Morgen veel wolken en regen of buien tot 25 graden. Ook woensdag blijft het regenen en iets frisser dan rond 21 graden.
1: De zomer van je leven.
2: Domi Kromme.

absolute soulclassic uit 1966 uitgebracht op het iconische Stax label van twee mannen die elkaar in het echte leven niet konden verdragen. Gelukkig was dat in de studio en op het podium wel het geval. Sam en Dave, Hold On, I'm Coming. Eddie Grant, zometeen I Don't Wanna Dance. Nu Blondie, I'm Always Touched By Your Present Dear. Was it dead?

0: Met mobiel plus thuisinternet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
1: Echt zalig, ze al die films en series bingen.
0: Hoe praat jij nu?
1: Om nog meer te kunnen streamen speel ik alles af op anderhalve snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
0: En vinden vrouwen dat niet lastig?
1: Ja, die zei dat ik sowieso al anderhalf keer sneller was dan de meeste mannen.
2: Mobile Vikings.
0: Play it smart.
3: Extra, extra veel voor extra, extra weinig. Dat kan tellen.
4: Dat is extra, extra veel kaas op mijn pizza.
3: En dan met XXL-acties die kunnen tellen. Want nu bij Lidl 28% korting op onder meer mozzarella XXL. Dat is maar 99 cent voor 250 gram. Lidl, dat kan tellen.
5: De zomer van je leven bij Nostalgie Plus.

Het cadeautje van de Boss Bruce Springsteen aan de Pointer Sisters leverde hun een grote nummer 1 hit op in 1979, deze Fire. En nu naar de soundtrack van de film Butch Cassidy and the Sundance Kid met BJ Thomas.

0: en de Gang. Naast hun danswerk hebben ze ook af en toe wel eens een keer een rustiger nummer uitgebracht. En dit was er zo eentje uit 1984. En Joanna hier bij Nostalgie Plus. En nu een liedje waarvoor tekstschrijver Lennart Nijg zich liet inspireren door een schilderij uit de 17e eeuw van de meesterschilder Frans Hals. Het personage daarop heette Mallebabbe. En dit was de hit daarvoor die hij schreef voor Rob de Nijs.
1: Je schuimt de straten af en volgt het dievenspoor. Met schooiers en soldaten.

bij Aldi 30% korting op Belgische kippenborstfilet. Dat is 1 kilo kip voor de knaldiprijs van maar 6,79 euro. Aldi, altijd slim.

0: met Norman Greenbaum. Terug naar 1970 en Spirit in the Sky.
1: De zomer van je leven.
0: En vandaag zitten we in de zomer van 1984. De zomer van een legendarische editie van het dubbelfestival Torhout Werchter. Op 7 en 8 juli, de affiche was toen historisch. Met name als Lou Reed, Simple Minds, David Bowie, Paul Young en The Pretenders. En er waren ook nog Belgische helden die zomer. Belgische sporthelden onder andere op de Olympische Spelen in Los Angeles. Met Roger Illegems die goud pakte. De wielrenner pakte goud op de puntenkoers op de baan. En er was brons voor Ingrid Lampereur, de 15-jarige zwemster. Verraste vriend en vijand door brons te winnen op de 200 meter schoolslag. België keerde uit Los Angeles terug met 4 medailles. 1 keer goud, 1 keer zilver en 2 keer brons. En Elton John was te horen op de radio in die zomer met Sad Song Say So Much.

met de winnares van het Songfestival in 1969. Een van de vier winnaars overigens. Want dat jaar waren er vier. Lulu en Boom Bange Bang. Dit is Nostalgie Plus. We zitten in de zomer van je leven en we gaan nu terug naar 1975. Bob Marley optrad in het Lyceum in Londen. Dat was op 18 juli 1975. En daar zong hij onder andere No Woman, No Cry.

0: Wauw, Camille, jouw bureau is net zo georganiseerd als je planning.
1: Natuurlijk, het is een ander bureau, helemaal op maat van wat ik nodig heb.
0: En dat is?
1: Rust in huis, ook in september.
2: Goed gezien, Camille. De Kamber Interieurarchitecten adviseer je bij het ontwerpen van al jouw kasten op maat. Vraag een persoonlijk ontwerp in een Kamber showroom of op kamber.be. Kamber, more space for your place.
3: Straks is Michel nog eens aan de beurt met een Follette en vacances. En Queen, ga ik dit uur mee beginnen. We will rock you. Your golden years. Nostalgie plus. En zo is het 12 uur, tijd voor het middagnieuws. Goedemiddag.
4: Goedemiddag. De brand in de Hogevenen blijft maar uitbreiden. Ondanks de lichte regen heeft de brandweer het vuur nog niet onder controle. De bosbrand, die vrijdag begon, breidt dus nog steeds uit in noordoostelijke richting nu. En daar is het terrein ook moeilijker bereikbaar. Op plaatsen waar de brandweer wel vlotte doorgang heeft, is het vuur onder controle. Al blijven de hulpdiensten waakzaam, want door de wind zijn er ook de hele tijd nog opflakkeringen. Er komen vandaag ook extra blusvliegtuigen en helikopters vanuit Duitsland en Noorwegen om de brand mee te helpen bestrijden. En koning Philip is aanwezig in het crisiscentrum om de hulpverleners aan te moedigen en te bedanken voor hun harde werk van de voorbije dagen. Pech voor de Deense wielrenner Jonas Vingegaard. Hij komt dit wielerseizoen niet meer in actie. Dat meldt hij zelf op de website van zijn ploeg Visma Lease Bike. Vingegaard brak vorige maand zijn sleutelbeen bij een val in de Ronde van Frankrijk en moest de Tour toen ook verlaten. Hij heeft nu nog steeds veel last en kan ook niet meer trainen. Vingegaard rijdt dus niet meer mee in het wereldkampioenschap in Montreal van dit jaar. De focus ligt volledig op volgend seizoen. En nadat Ryanair en TUI eerder aankondigden om vluchten in ons land te willen schrappen omwille van de extra vliegtax, doet Brussels Airlines het omgekeerde. Ze breiden hun aanbod uit en leggen extra lijnvluchten in naar Noorwegen en Finland. De luchtvaartmaatschappij zal vanaf 10 december 3 keer per week naar Finland vliegen en in februari en maart ook 1 keer per week naar Noorwegen. Het is stilaan overal droog. In de namiddag wordt het nog wat wisselend bewolkt met opklaringen. We halen maximaal tot 26 graden vandaag. Morgen krijgen we veel wolken met regen of buien, tot 25 graden dan. En ook woensdag blijft het regenen. Het wordt dan wel iets frisser, rond de 21 graden. Donderdag even wisselvallig weer, maar wel een aangename 23 graden op de thermometer.
5: Zomer van je leven.
6: Domi Krommen.

The Birds met een stukje uit de Bijbel. Turn, turn, turn to everything. There is a season bij Nostalgie Plus. Op deze maandag de 17e augustus. De zomer van je leven met de zomerse klanken van Madonna straks. En Holiday. En nu een funky meesterwerk uit 1972. Van een legendarisch album Talking Book van Stevie Wonder. Hier is Superstition.

0: Check voor vertrek.
1: Oké, er is hinder op de E40 aan Drongen.
0: Alle wegenwerken op wegenenverkeer.be.
1: Check.
2: Ment bestaat 15 jaar.
3: Happy birthday!
2: En even lang al is Herbert er op zondagmorgen. Met gasten en boeiende babbels. Herbert blikt nu met zijn gasten terug op 15 jaar Ment. Koffie, boterkoekje en kijken naar Herbert 15 jaar later. Nu elke zondagmorgen op de warmste zender van Vlaanderen. Bij alle goede providers. Nu ook bij Proximus.
4: Yes! Allee, zo snel het, jong. Een nieuwe computer?
5: Ja, helemaal persoonlijk samengesteld bij Alternate.
4: Echt?
5: Ah, wel, ik had zelf wat ideetjes, maar bij Alternate hebben ze experts die echt advies geven en meedenken.
4: Oei, dus niet gewoon een computer in een doos?
5: Nee. Volledig afgestemd op wat je nodig hebt.
4: Maar ja, dan moet jij toch...
5: Een echte IT-nerd zijn. Nee, jongen.
4: En die steken dat helemaal in één. En waar is dat?
6: Bij Alternate natuurlijk. Officieel voor schoolwerk, onofficieel voor gaming. Stel jouw perfecte PC samen op alternate.be. Of in de winkel.
7: Ja, zeg, hoe laat kom jij zaterdag voor de onderste verjaardag van ons mee?
8: Ja, maar kom niet, hè.
7: Oeh, jij komt niet.
8: Oh nee, zaterdag zijn het de Wheel of Cinema Days. En deze keer ga ik...
9: De Wheel of Cinema Days met BNP Paribas Fortis. Van 23 tot en met 26 september. Alle films voor iedereen. 1 ticket kopen, 1 ticket gratis. Meer info op wheelofcinema.be.
10: Happy! Birthday!
11: Op 26 september viert ImoWeb zijn 30ste verjaardag in Bobbejaanland. Kom mee vieren en krijg toegang tot het park voor slechts €19 per persoon. Wees er snel bij. De plaatsen zijn beperkt. Voorwaarden en reservatie via blog.imoweb.be.
10: Dank u!

De geschiedenis ingegaan als Hoe sterk is de eenzame fietser, opgenomen voor zijn zoontje Jim de Groot, Boudewijn de Groot en Jimmy bij Nostalgie Plus. En nu een nummer waarvan je misschien zou denken dat het over iemand berucht ging, maar het ging gewoon over de tuinman van Keith Richards. De Rolling Stones, hier is Jumping Jack Flash.

0: Follet en vacances.
1: Prettige middag alweer. Een op en top Frans liedje om een nieuwe zomerweek op te starten. Het is een groep die slechts 2 jaar heel populair was in La Douce France. Met elke single die ze uitbrachten, zo'n 6-tal. Altijd goed voor top 3 en dan verdwenen ze geruisloos in het niets. De groep kreeg hier nooit veel naambekendheid. Gold, dat is de naam. Gold, hun allerlaatste succes in 87.

Ik weet niet meer hoe vaak ik dit op radio heb laten horen in dat jaar 1987. Gold en Calico Ba. Het dolde 20 weken rond in de Franse hitparade en bleef steken op nummer 2, tegengehouden door de grootste Franse zomerhit ooit, Les Démons de Minuit van Image, dat 13 weken de nummer 1 bezet hield. Gold bleef altijd een redelijk anonieme groep, maar had die herkenbare hoge, typisch Franse stemmetjes. En Calico Ba is echt zo'n hangmatliedje. Simpel en toch bedwelmend. Gold verkocht in eigen land 4 miljoen platen. Nadien wou dus niets nog lukken. Ronddobberen op je luchtmatras in de Stille Zee met dit op je oren. We mogen luidop fantaseren. Calico Ba, Gold.

0: Uitgebracht in het jaar nadat John Lennon werd doodgeschoten, 1981, een ode aan de oud Beatle. Dat waren de Rocks, dat waren de mannen van Roxy Music en Jealous Guy. Na Don Rosenboom uit Nederland, Swimming into Deep Water. En zometeen gaan we naar de disco van Casey and the Sunshine Band.
1: Kenaldi. Nu bij Aldi, 1 plus 1 gratis op pitloze witte druiven. Dat is 1 kilo voor de knaldieprijs van maar 2,05 euro. Aldi, altijd slim.
2: De zomer van je leven bij Nostalgie Plus.

0: De leden van Cockney Rebel zelf die waren er niet zo erg voor te vinden. Maar Steve Harley haalde zijn gelijk en hij scoorde er een nummer 1 hit mee in 1975. Make me smile, come up and see me.
1: De zomer van je leven.
0: En voor de zomer van je leven gaan we vandaag 42 jaar terug in de tijd. Het jaar van de zomer van de Olympische Spelen in Los Angeles, waar Carl Lewis geschiedenis schreef. De Amerikaanse atleet evenaarde de legendarische prestatie van Jesse Owens uit 1936 door 4 gouden medailles te winnen op de 100, de 200 meter, het verspringen en op de 4x100 meter estafette. En er was ook Tetris dat geboren werd in dat jaar. In juni 1984 werd de allereerste versie van het legendarische computerspelletje Tetris op een elektronica 60 computer gelanceerd. En in Amerika werd de allereerste aflevering van de serie Miami Vice opgenomen. Een serie die de mode van het decennium voorgoed zou veranderen. Je weet wel, met die pastelkleuren die er volop aanwezig waren in de jaren 80. En op de radio was deze fantastische plaat van Shaq Attack veel te horen.

0: Proximus stelt voor... De Business Packs. Wat een verschil.
1: Ja, ik organiseer om middernacht een uitverkoop op mijn webshop. Maar als er een probleem is?
0: Krijg 24/7 technische ondersteuning met onze Business Packs. Nu 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be/business. Proximus. Think possible.
1: Goedemiddag. Straks onder andere de Beatles, Roger Whittaker en Maxi Priest. En dit uur begin ik met de Nick Straker Band. A Walk in the Park komt er zo meteen aan. En dat is natuurlijk voor na het nieuws van 1 uur. Goedemiddag.
2: Goedemiddag. De brand in de Hogevenen zou ten laatste overmorgen onder controle moeten zijn. Dat melden de diensten van de gouverneur van de provincie Luik. De bosbrand, die al 4 dagen in de Hogevenen woedt, is al wel onder controle in de zones die toegankelijk zijn voor de hulpdiensten. Maar er blijven nog steeds grote risicogebieden waar de grond nog nasmeult en door de wind terug voor nieuwe brand kan zorgen. En dat kan nog maanden duren, laat de chef van het Waalse departement voor Bos en Natuur weten. De hulpdiensten blijven dan ook massaal aanwezig en strijden met man en macht om de brand in toom te houden. Sinds vrijdag is er al 3000 hectare natuurgebied afgebrand en het is daarmee een van de grootste natuurbranden ooit in België. Een derde van de nieuw aangekondigde kinderopvangplaatsen zijn ondertussen gerealiseerd. Het gaat om net iets meer dan 2000 plaatsen die er sinds het begin van de huidige regering zijn bijgekomen. Vlaams minister van Welzijn, Caroline Genet, wil tegen het einde van de regeringsperiode in totaal 10.000 extra plekken creëren. Onafhankelijk ziekenfonds Helan vindt dat de bouw- en vergunningsprocedures rond een crèche ook nog te veel tijd en energie kosten. En zij roepen de minister dan ook op om ook die procedures te bekijken en te versnellen waar mogelijk, zodat er sneller en meer plaatsen beschikbaar worden gesteld. En nadat Ryanair en TUI eerder aankondigden om vluchten in ons land te willen schrappen omwille van de extra vliegtuigtax, doet Brussels Airlines het omgekeerde. Ze breiden hun aanbod uit en leggen extra lijnvluchten in naar Noorwegen en Finland. De luchtvaartmaatschappij zal vanaf 10 december 3 keer per week naar Finland vliegen en in februari en maart komt daar ook nog eens 1 keer per week een vlucht naar Noorwegen bij. Het is stilaan overal droog. In de namiddag wordt het nog wisselend bewolkt met hier en daar wat opklaringen, maximaal tot 26 graden vandaag. Morgen krijgen we veel wolken met ook wat regen of buien en zo'n 25 graden dan. Op woensdag blijft het ook weer regenen, het wordt wel iets frisser dan, rond de 21 graden. Donderdag even wisselvallig als de rest van de week, maar wel een aangename 23 graden op de thermometer.
3: Zomer van je leven.
0: Domi Krommen.

plaat die geschiedenis schreef, muziekgeschiedenis, in het jaar dat hij uitkwam. Want hij kwam op nummer 1 terecht. Hij was de tweede Britse reggae-artiest die dat ooit voor elkaar kreeg, na UB40 met Red Red Wine. Dat was Mike Zipriest en Close to You hier bij Nostalgie Plus. Met zometeen een reis naar de jaren 60, naar een doodgewone straathoek in een Engels havenstadje. De Beatles zorgden voor een hit die ik zometeen ga draaien. Na Roger Whittaker. Now if you

0: Aldi 30% korting op Belgische kippenborstfilet. Dat is 1 kilo kip voor de knaldiprijs van maar 6,79 euro. Aldi, altijd slim.
1: Ah, oh, het is weer zover.
2: Alex?
1: Terug naar die lange meetings.
2: Je staat op mute, Alex.
1: Terug naar die eindeloze lessen.
3: Aandacht, alsjeblieft.
1: Maar ook terug naar die bruisende momenten samen. Tijd voor een verfrissende boost. Tijd voor een Coca-Cola. In 1 jaar gratis boodschappen. Dit is een Tombola 18+. Voorwaarden op coca-cola.be.
4: De zomer van je leven.

Een indrukwekkend staaltje soul- en disco-geschiedenis van het Philadelphia-label waar al die artiesten samen in een plaats optraden. De OJ's, Lou Rawls, Billy Paul, Teddy Pendergrass en D.D. Sharp. Let's Clean Up the Ghetto was de titeltrack van een groot maatschappelijk project dat in 1977 scoorde. De Philadelphia International All-Star Band hier bij Nostalgie Plus in de zomer van je leven met zometeen de zomerse klanken van Bobby Bloom en Montego Bay. Nu eerst de Police.

was de man achter de hits Leader of the Pack en Sugar Sugar die hierachter zat. Zijn naam was Jeff Barry, samen met Bobby Bloom. Deze aanstekelijke crossover van pop, calypso en een scheutje reggae uit 1970. En Montego Bay. Armand was iemand die in de Flower Power beweging in Nederland van zich liet horen in 1966. Met Ben Ik Te Min. Dat is voor zometeen naar Gloria Gaynor.

toch wil je blijven. Maar je pa die wil het niet. Ik denk dat je beter kunt gaan. En je moeder, die doe je ook veel verdriet. Als je thuis komt zal ze zeggen, wat doe je me aan? Jouw moeder, die ik moest aanhoren met haar achterlijk gezwam over de studie van je broer.

0: check voor vertrek?
1: Oké, er is hinder op de E40 aan Drongen.
0: Alle wegenwerken op wegenenverkeer.be.
1: Check.
2: Extra, extra veel voor extra, extra weinig. Dat kan tellen.
3: Dat is extra, extra veel kaas op mijn pizza.
2: En dan met XXL-acties die kunnen tellen. Want nu bij Lidl 28% korting op onder meer mozzarella XXL. Dat is maar 99 cent voor 250 gram. Lidl, dat kan tellen.
4: De zomer van je leven. Bij Nostalgie Plus.

0: zomer van je leven.
1: Van John Denver, dat was Take Me Home Country Roads. Vandaag zitten we in de zomer van 1984 hier. Die we centraal zetten de hele dag bij Nostalgie Plus. Dat was de zomer waarin de Belgische wielerfans een hoogdag beleefden met Erik van der Aarde, die de openingsproloog van de Tour de France won en de eerste gele trui van de Tour van 1984 mocht aantrekken. En het was ook de opkomst van de videorecorder in de zomer van 1984. Gezinnen gingen massaal naar de lokale videotheek om op dat moment nog twee banden te gaan huren. Ofwel had je een VHS-recorder of een Betamax-recorder. En dat was ideaal om op voor een regenachtige zomerdag een filmpje te bekijken vanuit je luie zetel. En Spandau Ballet had een hit te pakken in die zomer met Only When You Leave.

met de Buggles hier bij Nostalgie Plus en Video Killed the Radio Star. Met in de videoclip nog een jonge Hans Zimmer die daar te zien is. Een man die tegenwoordig hoge ogen gooit in de soundtrackwereld. Nostalgie Plus in de zomer van je leven met de zusjes May Maywood uit Nederland. Hier is Rio.

0: nog voor je kan denken...
1: Pas op voor die borduur!
0: Zorgt Elan al voor de terugbetaling van je medische factuur. En nog voor je denkt, mijn kind zegt dat woord verkeerd...
2: Nee, schat, het is meun.
0: Heeft hij het al van de logopedist geleerd. En nog voor...
3: Een zomer met 3 kinderen. Dat wordt een ramp.
0: Zet je kinderen al op Heo vakantiekamp.
4: En mijn broer zijn scheve tanden.
0: Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek meer dan 70 welzijnsvoordelen voor je gezin op heelan.be. Info en voorwaarden op Heelan. Helemaal welzijn.
5: Nog een nieuwtje hou ik in gezelschap voor Leen er straks aan begint. Diane Warwick straks, Anyone Who Had a Heart en de Pink Floyd. Die brachten in 1979 een dubbel album uit dat heette The Wall. Hadden ze een grote hit op staan. Another Brick in the Wall. En dat is voor zometeen eerst het nieuws van 2 uur. Goedemiddag.
6: Goedemiddag. De brand in de Hogevenen zou ten laatste overmorgen onder controle moeten zijn. Dat melden de diensten van de gouverneur van de provincie Luik. De bosbrand, die al 4 dagen in de Hogevenen woedt, is al wel onder controle in de zones die toegankelijk zijn voor de hulpdiensten. Maar er blijven nog steeds grote risicogebieden over waar de grond nog nasmeult en door de wind terug voor een nieuwe brand kan zorgen. En dat kan zo nog maanden duren, laat de chef van het Waalse departement voor Bos en Natuur weten. De hulpdiensten blijven dan ook

0: massaal aanwezig tot overmorgen en strijden met man en macht om de brand in toom te houden. Maar ook zij worden steeds vermoeider. Sinds vrijdag is er al 3000 hectare natuurgebied afgebrand en het is daarmee een van de grootste natuurbranden ooit in België. Er zijn sinds het begin van de huidige Vlaamse regering net iets meer dan 2000 kinderopvangplaatsen bijgekomen. Vlaams minister van Welzijn, Caroline Genet, wil tegen het einde van de regeringsperiode in 2029 in totaal zo'n 10.000 extra plekken creëren. Onafhankelijk ziekenfonds Helan vindt dat een goed idee, maar weet dat de grootste vertragende factor zich vooral rond de bouw en de vergunningsprocedure van een crèche situeert. En zij roepen de minister dan ook op om ook die procedures te bekijken en te versnellen waar mogelijk, zodat er sneller en meer plaatsen beschikbaar worden gesteld. De luchtverkeersleiders van Charleroi zijn niet van plan om het werk neer te leggen. Dat meldt hun vakbond Skies. De verzoeningsgesprekken tussen hen en de directie zijn positief en constructief verlopen, laten ze weten. Vakbond en directie zitten samen rond het nieuwe digitale controlecentrum in Namen, dat het vliegverkeer zou regelen van de luchthavens van Charleroi en Luik. Maar ze geraakten het niet eens over de nachtshiftpremies. Sinds eind juli hangt er een stakingsactie in de lucht. Vrijdag zitten vakbond en directie opnieuw samen. Deze namiddag blijft het wisselend bewolkt met hier en daar wat opklaringen en maximaal tot 26 graden. Morgen krijgen we veel wolken met regen of buien, zo'n 25 graden dan. Ook woensdag blijft het regenen, het wordt dan ook iets frisser, we halen zo'n 21 graden. En donderdag even wisselvallig als de rest van de week, maar we halen dan wel een aangename 23 graden.
1: Zomer van je leven.
2: Domi Krommen.

van het muzikale brein van Burt Bacharach, die een ingewikkelde melodie in elkaar stak. Iets wat in de popmuziek bijna nooit gebeurde. Dionne Warwick, die moest het voor de allereerste keer inzingen, maar wat niemand ooit verwachtte, was dat ze het gewoon in één take perfect deed. Dionne Warwick en Anyone Who Had a Heart. Straks gaan we naar de zomerklanken van Kid Creole en de Coconuts met Stool Pigeon. Nu eerst deze baanbrekende disco-hit, geproduceerd door Jojo Moroder uit 1977 voor Donna Summer.

0: Proximus stelt voor... Het snelste internet. Wat een verschil.
1: Ik ben hier online les aan het volgen. Is dat normaal dat er het eerst zelf er niet gezegd wordt? Of hangt mijn beeld stil?
0: Stream aan topsnelheid met Fiber. Stel je pack samen en krijg nu 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. En dat is niet alles. Fiber van Proximus is niet alleen het snelste internet, maar werd nu ook verkozen door Ookla tot het meest stabiele.
2: Met de Superplusdeals van Delhaize gaan we...
3: Promo koken.
4: Ik wil eens iets anders als ontbijt.
2: Pannenkoeken met appeltjes? Onze pakken van 6 Pink Ladies zijn nu 1 plus 1 gratis.
4: Daar noem ik nu een gepast ontbijt voor deze lady.
2: Koken en besparen doe je met de Superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
0: Bring your bottle back bij Ici XL. Lever nu je lege beautyverpakking in en ontvang meteen 15 euro shoptegoed in je Ici XL. Love to see you
5: shine. Oh, mijn zalige patat hier in Thailand. Hè? En voor maar 150 baht.
6: Wat? 150? Bad?
5: Schattig, dat is 4 euro.
6: Ja, en die bijkomende kosten? Wisselkosten, betalingscommissies, correspondentkosten en dan voor wat pindas en noedels?
5: Sst, hey Kate, vroeg vreemde munten toe aan mijn zichtrekening. Voilà, betaald zonder bijkomende kosten. Relax.
0: Wereldwijd betalen in vreemde munten zonder bijkomende kosten? No stress. Kadit. KBC. Beweegt met je mee. Wissel kosteloos munten tot 1500 euro per maand met je vreemde valutarekening van KBC.
7: Het zijn summerdeals bij DSM Keukens. Krijg nu maar liefst 30% op meubilair, op toestellen en op werkbladen bij aankoop van een nieuwe keuken. DSM Keukens. Maak een afspraak op dsmkeukens.be.
0: De zomer van je leven.

0: Een meezinger van je welste die vanuit de hele dag in je hoofd gaat blijven hangen. De papapa van ABBA en Take a Chance on Me. En nu een liedje waar de technici in de studio een beetje sceptisch tegenover stonden. Want een romantisch nummer laten opnemen door een vader en een dochter, dat gebeurt niet alle dagen natuurlijk. Gelukkig hield Frank Sinatra vol en werd het een van zijn grootste hits samen met zijn dochter Nancy. Something Stupid.
1: I'm

Met Paul Young van zijn doorbraakalbum No Parley, Love of the Common People. En nu een man uit Australië die daar echt al wereldberoemd was. We kennen hem als musicalacteur, onder andere in The Boy from Oz, het levensverhaal van de man zelf. En dit was iets wat hij op papier zette in 1978 en het groeide uit tot een wereldhit voor Peter Allen, I Go to Rio.

0: Aldi staat voor bijzonder veel lekkere betaalbare producten. Van een snelle bolognese, bamigoring of broccoli gratin, tot plantaardige burgers en bio. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep.
1: Met mobiel plus thuisinternet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
2: Echt zalig, ze al die films en series bingen.
1: Hoe praat jij nu?
2: Ah, om nog meer te kunnen streamen speel ik alles af op anderhalve snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
1: En vind je vrouw dat niet lastig?
2: Ja, die zei dat ik sowieso al anderhalf keer sneller was dan de meeste mannen.
3: Mobile Vikings.
1: Play it smart.
4: Nostalgie Plus.

0: met de Les Humphrey Singers hier in de Zomer van je Leven bij Nostalgie Plus. Dat was Mexico.
1: De Zomer van je Leven.
0: Met vandaag de zomer van 1984 en zometeen een liedje uit 1973 dat een hit werd in 1984. Eerst een paar feitjes uit de zomer van 1984. De zomer waarin we konden gaan kijken in de bioscoop naar Indiana Jones en The Temple of Doom en Gremlins. En er was ook nog de film Red Dawn, de allereerste film met een PG-13 rating in de bioscoop. En er werd geschiedenis geschreven in Amerika, want Geraldine Ferraro werd de eerste vrouwelijke vicepresidentskandidaat in de Verenigde Staten. In juli schreef ze geschiedenis door de democratische kandidaat Walter Mondale te assisteren als zijn running mate. Het was de eerste vrouw ooit op een stembiljet van een grote Amerikaanse partij in 1984. En het was ook de zomer van de successen van Michael Jackson en Motown, die in 1973 een nummer met Michael opnam. Die besliste om mee te surfen op dat succes van Michael in die zomer en bracht dit liedje opnieuw uit. Farewell, My Summer Love.

met Sailor uit Engeland en Traffic Jam na Michael Jackson in de zomer van 1984 en Farewell My Summer Love. Maak er nog een fijne maandag van. Veel plezier zometeen. Barry Ryan heb ik nog voor je klaarstaan en Eloise.

0: Maxime stelt voor... De Business Bags. Wat een verschil. Ja, als de wifi in mijn zaak uitvalt, krijg ik dan ook geen betalingen meer binnen? Reken op een backup-verbinding voor non-stop internet met onze Business Bags. Nu 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be/business. Proximus. Think possible.
1: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
2: Promo koken.
3: Ik wil eens iets anders als ontbijt.
1: Pannenkoeken met appeltjes? Onze pakken van 6 Pink Ladies zijn nu 1 plus 1 gratis.
3: Daar noem ik nu een gepast ontbijt voor deze lady.
1: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
4: Ment bestaat 15 jaar.
5: Happy birthday!
4: En even lang al is Herbert er op zondagmorgen. Met gasten en boeiende babbels. Herbert blikt nu met zijn gasten terug op 15 jaar Ment. Koffie, boterkoekje en kijken naar Herbert 15 jaar later. Nu elke zondagmorgen op de warmste zender van Vlaanderen. Bij alle goede providers. Nu ook bij Proximus.
6: Ja, zeg, hoe laat kom jij zaterdag voor de 100ste verjaardag van ons mee?
7: Ja, maar ik kom niet, hè.
6: Oeh, hij komt niet.
7: Oh nee, zaterdag zijn het de Wheel of Cinema Days. En deze keer ga ik...
8: De Wheel of Cinema Days met BNP Paribas Fortis. Van 23 tot en met 26 september. Alle films voor iedereen. 1 ticket kopen, 1 ticket gratis. Meer info op wheelofcinema.be.
9: Happy! Birthday!
0: Op 26 september viert ImoWeb zijn 30ste verjaardag in Bobbejaanland. Kom mee vieren en krijg toegang tot het park voor slechts €19 per persoon. Wees er snel bij, de plaatsen zijn beperkt. Voorwaarden en reservatie via blog.imoweb.be.
9: Dank u, ImoWeb!
10: Yes! Allee, zo snel het, jong. Een nieuwe computer?
11: Ja, helemaal persoonlijk samengesteld bij Alternate.
10: Echt?
11: Ah, wel, ik had zelf wat ideetjes, maar bij Alternate

0: Maar eerst dus het nieuws hier van 3 uur bij Nostalgie Plus met Sen.
1: Goedemiddag. De luchtverkeersleiders van Charleroi zijn niet van plan om het werk neer te leggen. Dat meldt hun vakbond Skies. De verzoeningsgesprekken tussen hen en de directie zijn positief en constructief verlopen, laten ze weten. Vakbond en directie zitten samen rond het nieuwe digitale controlecentrum in Namen, dat het vliegverkeer zou regelen van de luchthavens van Charleroi en Luik. Maar ze geraakten het niet eens over de nachtshiftpremies. En sinds eind juli hangt er daarom een stakingsaanvraag in de lucht. Vrijdag zitten vakbond en directie opnieuw samen. Toetreding tot de Europese Unie is geen prioriteit meer voor Turkije. Dat heeft president Erdogan gezegd aan zender Al Jazeera. De onderhandelingen zitten sinds 2018 in de koelkast omwille van de uitholling van de democratie, de rechtsstaat en de grondrechten in het land. Recent kwam de Turkse regering nog in opspraak vanwege de vervolging van de oppositie. Toen werden er heel wat burgemeesters gearresteerd die kritisch waren ten opzichte van de regering, al klonk de officiële aanklacht toen verdenking tot corruptie. Maar zolang dat niet verandert, is een toetreding tot de EU niet mogelijk, klinkt het binnen de Unie. Op het einde van dit wielerseizoen wisselt wielrenner Arnaud Delis zijn ploeg Lotto Intermarché in voor een nieuw contract bij Tudor Pro Cycling. Dat hebben beide ploegen bevestigd. Vanaf januari volgend jaar deelt hij zo onder meer de ploeg met Julien Alaphilippe, Marc Hirschin, Stefan Kung en Matteo Trentin. Delis kijkt naar eigen zeggen vooral uit naar de individuele begeleiding op het hoogste niveau en kan niet wachten om aan de slag te gaan. De 24-jarige Waalse sprinter staat deze woensdag nog wel eerst in het tenue van Lotto Intermarché aan de start van de Renewy Tour, waar hij zijn titel verdedigt. Deze namiddag blijft het wisselend bewolkt met hier en daar wat opklaringen. Aangenaam warm tot 26 graden. Morgen krijgen we veel wolken te zien met regen of buien, met ook een graadje minder. Ook woensdag blijft het verfrissing regenen, dan halen we nog maximaal 21 graden. Donderdag wisselvallig weer en dan tikken we terug een aangename 23 graden aan.
0: Dank je, Sam. Op de Brusselse buitenring verlies je 25 minuten van Grimbergen tot Jetten door een ongeval op de Brusselse binnenring. 20 minuten van Wezenbeek-Ophem tot Leonaard en 16 Sint-Niklaas-Willebroek. 20 minuten van Sint-Niklaas-Centrum tot de Krijgsbaan. E313 Lummen-Antwerpen een kwartier van Herentals-West tot Antwerpen-Oost. En op de E19 Mechelen-Antwerpen tenslotte 10 minuten verlies van Mechelen-Noord tot in Rumst.
2: Zomer van je leven.
3: Leen de Marais.

0: Merci.
1: De zomer van je leven.
0: Een goeiemiddag, het is half oogst. En wat een zomer is dat al geweest. Met nu een klein beetje verkoeling, maar dat is wat mij betreft toch zeer welkom. In naam van de natuur en de planten om mijn terras.

Dank je wel voor de spetters die deze week vallen en zullen vallen nog voorbije twee weken. Heb ik mijn vakantie doorgebracht aan de Belgische kust in de Koningin der Badsteden in Oostende. En ik heb er maar één woord voor. Het was perfect. Enfin, nog eentje. Heerlijk. Nog eentje. Fantastisch. Ik heb gewandeld, ik heb gelezen, ik heb lekker gegeten en gedronken. Ik heb op het strand gelezen, ik heb gezwommen in de zee. Ja, bij dit weer zie je mij niet veel verder lopen dan de Belgische kust. Ik hoop dat jouw vakantie ook leuk is of geweest is. En dat we nu weer samen onze namiddag kunnen doorbrengen tot eind augustus.

De Pianoman over de Billy die in hotelbars piano speelde om de kost te verdienen. Hebben we niet allemaal ooit zoiets gedaan, daarom niet aan een witte piano, maar met een plateau in de hand bijvoorbeeld, of in een roze bakkesschort in mijn geval. De rekeningen moeten betaald worden. Hè. Ondertussen krijg ik een foto en een berichtje van luisteraar Dirk, die reageert op mijn vakantie aan de kust, de Noorse fjorden, zalig van temperatuur om te wandelen, zegt hij, met een prachtige foto erbij. Wel, Dirk, mijn dochter is naar de Noorse fjorden geweest. Het was er inderdaad zeer mooi, maar bij wellen zeer fris ook en behoorlijk wat regen. Dus dat moeten mensen er blijkbaar ook bij nemen bij die mooie Noorse fjorden. Chris Montes, die is ondertussen blij met wat hij ziet.

0: En zometeen al een even lieflijk liedje over een ster door Earth, Wind and Fire. Nee, door Earth, Wind and Fire, ja, dat is het.
1: Check voor vertrek.
2: Oké, er is hinder op de E40 aan drongen.
1: Alle wegen werken op wegenenverkeer.be.
2: Check.
3: Het is weer zover.
4: Alex?
3: Terug naar die lange meetings.
4: Je staat op mute, Alex.
3: Terug naar die eindeloze lessen.
5: Aandacht, alsjeblieft.
3: Maar ook terug naar die bruisende momenten samen. Tijd voor een verfrissende boost. Tijd voor een Coca-Cola. In 1 jaar gratis boodschappen. Dit is een Tombola 18+. Voorwaarden op coca-cola.be. De zomer van je leven.

Funkiness, niveau 10 op 10. Deze star van Earth, Wind and Fire. De grootste ster van allemaal voor ons toch hier op de aarde. De zon is vorige week woensdag bijna helemaal verdwenen. Even toch, de eclipshysterie in ons land was compleet. Ik heb ze meegemaakt op het strand van Oostende. Ik heb het perfect gezien in gezelschap van een goed glas wijn en een bende vrienden. Het strand was één groot feest. Het was fantastisch. Een happening. Het was zoals het moest zijn. Het was helemaal perfect. Zometeen de zomerster van Nostalgie Plus. En dat is Ellen Petrie, al een hele zomer lang op de luchthaven van Zaventem. En dat is straks niet anders. Na Tears for Fears.

0: Dimitri, ze gaat af en toe naar huis hoor. Maar we verwachten haar elke dag opnieuw terug op onze nationale luchthaven. Waar ze grote oren opzet voor de verhalen die ronddwalen. In dit geval rondrijden.
1: Ik zie twee dames rondrijden met koffie en thee.
2: We zijn eigenlijk van het CAW, het Centrum Algemeen Welzijnswerk. En wij zijn hier voor de daklozen op de luchthaven. Dus wij gaan langs bij de daklozen om hen te leren kennen. En ook over te informeren over hulpaanbod dat er bestaat voor daklozen.
1: De daklozen, die zijn er wel. Maar hoeveel zijn dat hier in Zaventem?
2: Goh, vandaag hebben we er 20 geteld. In de winterperiode zijn er dat veel meer, kunnen er 80 zijn. Maar op dit moment, vandaag, hebben we er 20 geteld.
1: En jullie voorzien die dan van koffies? En...
3: Ja, wij hebben een lokaal beneden waar mensen op vaste uren naartoe kunnen komen voor koffie, thee of soep. Voor gesprek, voor sociale hulp, voor medische hulp. Ik ben verpleegkundige. En na het samen zijn in het lokaal gaan wij een toertje doen voor de mensen die niet tot bij ons geraken.
1: En zijn er mensen die lang op de luchthaven blijven hangen? Is dat iets dat niet mag?
2: Dat varieert heel erg. Wij hebben er hier die al jaren zijn, die hier eigenlijk praktisch wonen. Maar we hebben er ook die hier heel kort zijn, die hier een paar dagen zijn, een paar weken. De verhalen zijn heel verschillend. Ja.
1: En waarom komen daklozen juist hier naar de luchthaven, denk je?
2: Het is hier in de zomer koud, in de winter is het hier warm. Hier is vaak ook wel iets te vinden om te eten. Wat ook belangrijk is, ze zijn hier niet alleen. Ze zien hier andere mensen, ze zien ons hier. Ze zien ook andere daklozen waarmee dat ze verbinding leggen. Ja. Dus dat zijn eigenlijk wel belangrijke trekpleisters van de luchthaven.
1: En zijn er ook echt daklozen die jullie er echt hebben uitgehaald?
2: Ja, absoluut. Er zijn eigenlijk wel heel veel daklozen die hebben kunnen toeleiden. Ofwel terug naar huisvesting of naar opvangcentra. Of die we stap voor stap toch hebben kunnen begeleiden. Ja, waar dat we bijvoorbeeld ook wat wij noemen basisrechten terug in orde gebracht hebben. Dat is de aanvraag van een leefloon. Want vaak weten ze niet welke rechten dat ze wel nog hebben. Dat is altijd de eerste stap die we zetten. Maar we hebben wel al heel veel succesverhalen gezien. En het is ook een samenwerking met Brussels Airport. Dat is misschien ook belangrijk om te zeggen.
1: Ja.
2: Dat het een samenwerking is, dus dat maakt het ook wel dat het fijn werken is hier, hè, dat we het samen kunnen doen. Ja, dat het een menselijke aanpak is samen.
1: Voilà, dat zij ook wel worden gezien.
2: Zeker, absoluut. Ja.
1: Wel, ik hoop dat jullie het verschil blijven maken.
2: Dankjewel. Gaan we zeker doen. Nostalgie Plus.

Op de Brusselse buitenring verlies je bijna een half uur van Machelen tot Jette. Daar is een ongeval gebeurd op de N16 Sint-Niklaas-Willebroek. Een kwartier van Sint-Niklaas Centrum tot de Krijgsbaan. Op de E19 Brussel-Antwerpen een kwartier ook. Van Mechelen-Zuid tot Rumst op de R1 Antwerpen-Nederland. Een kwartier van Antwerpen-West tot Borgerhout. Op de Brusselse binnenring 10 minuten van Wezenbeek-Oppum tot de Vierarmentunnel in Tervuren.

0: De hardrockband Disturbed maakte er ooit een cover van. Geef mij toch maar deze originele van Simon & Garfunkel.
1: Proximus stelt voor het snelste internet. Wat een verschil.
2: Ja, ik ben hier nieuwe turnpantoffels aan bestellen. Maar aan deze tempo zijn die kindjes eruit gegroeid voor de accepts. I
1: can help. Surf aan topsnelheid met Fiber. Stel je pack samen en krijg nu 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. En dat is niet alles. Fiber van Proximus is niet alleen het snelste internet, maar werd nu ook verkozen door Ookla tot het meest stabiele.
3: Van medische kosten tot heo vakantiekampen. Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek jouw welzijnsvoordelen op heelan.be. Heelan. Helemaal welzijn.
4: Nu bij Aldi 1 plus 1 gratis op pitloze witte druiven. Dat is 1 kilo voor de knaldiprijs van maar 2,05 euro. Aldi, altijd slim.
5: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. Laad nu tijdelijk de eerste keer gratis. Ga naar fastnet.be/gratisladen. We zien je daar. Fastnet.
6: Bring your bottle back bij Ici XL. Lever nu je lege beautyverpakking in en ontvang meteen 15 euro shoptegoed in je Ici XL. Love to see you
7: shine. Wauw, Camille, jouw bureau is net zo georganiseerd als je planning.
8: Natuurlijk, het is een Kandere bureau, helemaal op maat van wat ik nodig heb.
7: En dat is?
8: Rust in huis, ook in september.
9: Goed gezien, Camille. De Kamber interieurarchitecten adviseer je bij het ontwerpen van al jouw kasten op maat. Vraag een persoonlijk ontwerp in een Kamber showroom of op kamber.be. Kamber, more space for your place.

Met dank aan de onlangs overleden Bonnie Tyler, die het schreef een jaar eerder opnam, zonder veel succes. Deze versie van Tina Turner zal hen beiden een schoon zwembadje met een hoge wipplank, die zal er ook wel afgekund hebben opgeleverd. Hier is Viola Wells.

ook wel gaan. Dat zingt ze, Viola Wills. En ondanks het feit dat de temperaturen iets lager zijn dan een week geleden of dan een paar dagen geleden, af en toe een klein buitje, blijven we er toch volop in zitten hoor. In the summertime.

0: Swimming in the Sea, dat heb ik ook gedaan. En de zee was heerlijk, heerlijk warm. Veel te warm eigenlijk. Mango Jerry en In the Summertime.
1: De zomer van je leven.
0: Nee, veel te warm is nu ook weer geen waar. 1984, dat is het jaar dat ons interesseert vandaag. Dat is het jaar waarin ze in de ruimte voor het eerst een vrouw zien rondwandelen. Het was een Russische. Svetlana Savitskaya was de eerste vrouw die een ruimtewandeling maakte. In een Soyuz-raket. Enfin, ze stapte daaruit en ze maakte een wandeling van 3 uur 35 minuten. Dat zijn meer dan 10.000 stappen hoor. 12.000 denk ik. Wel, wel, wel. 1993 ging ze met pensioen als cosmonaut en ze leeft nog, zag ik. Ze is onlangs 78 jaar geworden, Svetlana. Laurent Fignon die wint dat jaar voor de tweede keer de Tour de France voor Bernard Hinault. Het jaar daarvoor had hij het ook al gewonnen, die Tour. Fignon die stierf al in 2010. Hij was maar 50 jaar oud. En 1984 is ook het jaar dat de Pointer Sisters de hitlijsten bestormen op automatische piloot met dit.

met een lekker trompetje van de Cats. Let's dance. En meer aanmoediging hebben we niet nodig, hoor. We storten ons in het midden van de straat, waar misschien al een klein plasje ligt, om in te plonzen samen met Martha Reeves en de Vandellas. MUZIEK

0: Zaventem beseft dat je vlucht eigenlijk vanuit Charleroi vertrekt, is dat helemaal niet zo erg.
1: Yes.
0: Esso, omdat elke rit telt.
2: Met de Superplus-deals van Delhaize gaan we...
3: Promokoken.
4: Ik wil eens iets anders als ontbijt.
5: Pannenkoeken met appeltjes? Onze pakken van 6 Pink Ladies zijn nu 1+1 gratis.
6: Daar noem ik nu eens een gepast ontbijt voor deze lady.
5: Koken en besparen doe je met de Superplus-deals van Delhaize. Mee met het leven.
7: Ah, New York, zalig. Oh, schat, waar is ons hotel juist?
8: Oh, ik zal het eens opzoeken.
7: Nee, niet doen. Nee, hé, dus ze komt data, dat kost hier 20 euro, hè. Ze biedt een deurwaarder op ons dak omdat jij hier op je gsm zit. Als we thuis komen, zijn we misschien dakloos.
8: Shh. Hey Kate, activeer mijn digitale simkaart via KBC Mobile. Voilà, hotel is 2 straten verder.
7: Ah, oh, top hè, die Kate.
9: Wereldwijd onbeperkt surfen zonder roamingkosten? No stress. Kate it, KBC, beweegt met je mee.
10: Go Yellow!
11: Nu bij Telenet Internet, 1 jaar gratis tot 3 mobiele abonnementen met 15 gigabyte data.
7: Wat? 3?
11: Yep, info op telenet.be.
12: Het is ruim 4 uur, zometeen na het nieuws een vettig liedje van Frankie Valli.
13: Your golden years, nostalgie plus.
12: Maar eerst dat nieuws en dat krijgen we van Sen. Goedemiddag.
14: Een goedemiddag. De voorzitter van de Belgische Brandweerfederatie klaagt het gebrek aan middelen aan. Volgens hem hebben de brandweerdiensten onvoldoende financiële middelen om grote branden, zoals de brand in de Hoge Venen, te bestrijden. De Brandweerfederatie pleit dan ook voor de creatie van een Europese vloot. Zo zouden dure aankopen, zoals blusvliegtuigen en dergelijke, over de lidstaten heen verdeeld kunnen worden. De brand woedt ondertussen al sinds vrijdag in het natuurgebied van de Hoge Venen en heeft al meer dan 3000 hectare in as gelegd. Meer dan 500 hulpverleners zijn dag en nacht in de weer om de brand in te perken. Die is nu wel grotendeels onder controle. Maar de brandweer geraakt nu zelf ook steeds vermoeider. Het blussen zou nog tot overmorgen doorgaan. Toetreding tot de Europese Unie is geen prioriteit meer voor Turkije. Dat heeft president Erdogan gezegd aan zender Al Jazeera. De onderhandelingen zitten sinds 2018 in de koelkast omwille van de uitholling van de democratie, de rechtsstaat en de grondrechten in het land. Recent kwam de Turkse regering nog in opspraak vanwege de vervolging van de oppositie. Toen werden er heel wat burgemeesters gearresteerd die kritisch waren ten opzichte van de regering. Al klonk de officiële aanklacht toen verdenking tot corruptie. Zolang dat niet verandert, is een toetreding tot de EU niet mogelijk, klinkt het binnen de Unie. Er stond deze namiddag een lange wachtrij aan het stadion van KRC Genk voor alle mensen die Michiel van de Weert een laatste keer willen eren en hun steun willen betuigen aan de familie. Michiel was progeria-patiënt. Dat is een genetische aandoening waarbij het lichaam versneld veroudert. Maar dat hield Michiel nooit tegen. Hij was content creator, DJ en leefde voluit. Niet als progeria-patiënt, maar gewoon als Michiel, zei hij altijd. Hij was ook tijdens zijn hele leven grote fan van KRC Genk. Daar werd hij vorig jaar nog 12e man van de ploeg en kreeg hij sinds zijn overlijden op 9 augustus ook een mooi eerbetoon. De afscheidsplechtigheid gaat zo dadelijk van start. Deze namiddag blijft het wisselend bewolkt met hier en daar wat opklaringen. Aangenaam warm wel tot 26 graden. Morgen krijgen we veel wolken met regen of buien en ook een graadje minder. Ook woensdag blijft het verfrissing regenen. Dan halen we nog maximaal 21 graden. Donderdag wisselvallig weer opnieuw en dan tikken we terug een aangename 23 graden aan.
12: Op de Brusselse buitenring verlies je 25 minuten van Machelen-Woluwelaan tot Jette. Daar is een ongeval gebeurd. Op de R1 Antwerpen-Nederland 20 minuten van Antwerpen-West tot Borgerhout. N16 Sint-Niklaas-Willebroek. 20 minuten van Sint-Niklaas-Centrum tot de Krijgsbaan. E19 Brussel-Antwerpen. Een kwartier van Mechelen-Zuid tot Rumst. R1 Antwerpen-Nederland. Een kwartier van Borgerhout tot de Kennedy-tunnel. E40 Brussel-Luik. 10 minuten van Sterrebeek tot in Bertum.
15: Van je leven.
16: Leen de Marais.

0: zomer van je leven.
1: De zomer van je leven, de zomer van 2026. Welkom bij Nostalgie Plus. En kijk, of liever, wie horen we daar? We horen de vogeltjes die terug beginnen rondfladderen nu de lucht een klein beetje vochtiger wordt en ze al eens een slokje kunnen nemen.

berichtje gekregen van luisteraar Marianne, die haar laatste dag vakantie heeft gespendeerd aan boeken dat ze gaan kopen voor de drie kinderen. Het waren de kinderen die het absoluut zelf wilden doen. Ja, die willen daar al een klein beetje aan snuffelen en gewoon worden, zeker. Marianne, en nu kindjes. Nog 2 weken spelen, hoor, voor die school terug begint. Het duurt al lang genoeg, die school.

0: Met Mobiel Plus thuis internet van Mobile Vikings heeft Eva alles wat ze nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan ze zelfs een app downloaden om via AI met haar non te praten.
1: Allee, zeg eens iets, Bruno.
2: Ik zal eens iets zeggen. Stop met die een brave jongen. Ik ben 42.
1: Hoe zet ik dat op mute?
2: Ik mute super dringend. Doet die deur open.
1: Bruno.
3: Mobile Vikings.
4: Knaldi.
5: Nu bij Aldi 1 plus 1 gratis op pitloze witte druiven. Dat is 1 kilo voor de knaldiprijs van maar 2,05 euro. Aldi, altijd slim.
6: Ment bestaat 15 jaar.
7: Happy birthday!
6: En even lang al is Herbert er op zondagmorgen. Met gasten en boeiende babbels. Herbert blikt nu met zijn gasten terug op 15 jaar Ment. Koffie, boterkoekje en kijken naar Herbert 15 jaar later. Nu elke zondagmorgen op de warmste zender van Vlaanderen. Bij alle goede providers. Nu ook bij Proximus.
8: Ja, zeg, hoe laat kom jij zaterdag voor de 100ste verjaardag van ons mee?
9: Ja, maar kom niet, hè.
8: Oeh, jij komt niet.
9: Oh nee, zaterdag zijn het de Wheel of Cinema Days. En deze keer ga ik...
10: De Wheel of Cinema Days met BNP Paribas Fortis. Van 23 tot en met 26 september. Alle films voor iedereen. 1 ticket kopen, 1 ticket gratis. Meer info op wheelofcinema.be.
11: Yes! Hallo, zo snel het, jong. Een nieuwe computer?
12: Ja, helemaal persoonlijk samengesteld bij Alternate.
11: Echt?
12: Ah, wel, ik had zelf wat ideetjes, maar bij Alternate hebben ze experts die echt advies geven en meedenken.
11: Oeh, dus niet gewoon een computer en een doos?
12: Nee. Volledig afgestemd op wat je nodig.
11: Maar ja, dan moet jij toch...
12: Een echte IT-nerd zijn. Nee, jongen.
11: Die steken dat helemaal in één. En waar is dat?
13: Bij Alternate natuurlijk. Officieel voor schoolwerk. Onofficieel voor gaming. Stel jouw perfecte pc samen op alternate.be of in de winkel.
14: Op 26 september viert ImoWeb zijn 30ste verjaardag in Bobbejaanland. Kom mee vieren en krijg toegang tot het park voor slechts 19 euro per persoon. Wees er snel bij, de plaatsen zijn beperkt. Voorwaarden en reservatie via blog.imoweb.be.
15: Dank u!

Don't worry mama, I'm right here at home. The Joker van Steve Miller Band aan de meisjes nu. Met eerste Supremes met als oppermajoret Diana Ross. En daarna een van de mooiste stemmen.

En vooral wie heimwee heeft naar de tropische hitte van vorige week en vorige maand of zijn vakantie in Zuid-Italië. Ik heb een camion krekels besteld en die worden gelost door George Michael en Wham in Club Tropicana.

En ze mogen het ook weer afsluiten, die krekels. Op de R1 Antwerpen-Gent verlies je 20 minuten van Deurne tot de Kennedy-tunnel. Op de R1 Antwerpen-Nederland ook 20 minuten van Antwerpen-West tot Borgerhout. E19 Brussel-Antwerpen, 20 minuten van Mechelen-Zuid tot Rumst. N16 Sint-Niklaas-Willebroek, ook 20 minuten van Sint-Niklaas-Centrum tot de Krijgsbaan. Brusselse Buitering dan een kwartier van Grimbergen tot Jette. En op de E40 Brussel-Luik verlies je 10 minuten van Sterbeek tot Bertum. Op de E313 Randst-Antwerpen ook 10 minuten van Randst tot Antwerpen-Oost.

0: Met de Superplusdeals van Delhaize gaan we...
1: Promokoken.
2: Ik wil eens iets anders als ontbijt.
0: Pannenkoeken met appeltjes? Onze pakken van 6 Pink Ladies zijn nu 1+1 gratis.
2: Dan noem ik nu eens een gepast ontbijt voor deze lady.
0: Koken en besparen doe je met de Superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
3: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. Download nu de Fastnet-app en krijg 10% korting bij al onze snellaadstations. We zien je daar. Fastnet.
4: Proximus stelt voor... De Business Bags. Wat een verschil.
5: Wat als iemand mij een bijlage mailt met een virus in? Ik wil liever niet besmet geraken, hè.
6: Bescherm
4: je zaak met sterke cybersecurity-oplossingen in onze Business Bags. Nu 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be/business. Proximus. Think possible.
7: De zomer van je leven.

0: En ze gingen hun eigen weg, want veel splitten in de groep in dat jaar 1977. Go Your Own Way, Fleetwood Mac.
1: De zomer van je leven.
0: Go Your Own Way richting 1984 vandaag. Zo'n jaar, 1984 of een jaartal, dat bijna een mythische lading dekt omwille van het boek van George Orwell van zoveel jaar daarvoor. Een boek dat een donker beeld schetst van het jaar 84. Een grimmig beeld, een duister beeld, uitzichtloosheid, machteloosheid. Maar ook Big Brother is Watching You. Nu, in 1984 was dat nog niet aan de orde, maar we zijn meer dan 40 jaar verder en dan kunnen we toch wel zeggen dat het wel Big Brother is Watching You is tegenwoordig. Iedereen weet alles van ons, vooral dat internet en alles wat dat daarboven in de cloud leeft, zie ik dan zomaar voor mij. Dus George Orwell, meer dan een visionair. 1984 is ook het jaar waarin Maradona, Argentijns voetballer, wordt verkocht door Barcelona aan Napels voor een toen recordbedrag van $10 miljoen. Nu zet een voetballer, een topvoetballer, daar nog geen twee stappen voor, denk ik. $10 miljoen. Maar toen een recordbedrag dus. 1984, ook het jaar voor Denise Williams.

staan om aan die hoge tonen te kunnen. Ze kon het ook in 1984. Denise Williams, Let's Hear It for the Boy. Over een uurtje nog een song uit datzelfde jaar, 1984. We doen in lieflijke liedjes vandaag, ook van de Carpenters.

0: Met Esso kan je nu sparen voor toffe extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Zaventem beseft dat je vlucht eigenlijk vanuit Charleroi vertrekt, is dat helemaal niet zo erg.
1: Yes.
0: Esso, omdat elke rit telt.
2: Knaldi. Nu bij Aldi 30% korting op Belgische kippenborstfilet. Dat is 1 kilo kip voor de knaldiprijs van maar €6,79. Aldi, altijd slim.
3: Oh, het is weer zover.
4: Alex?
3: Terug naar die lange meetings.
4: Je staat op mute, Alex.
3: Terug naar die eindeloze lessen.
5: Aandacht alsjeblieft.
3: Maar ook terug naar die bruisende momenten samen. Tijd voor een verfrissende boost. Tijd voor een Coca-Cola.

0: brandweerdiensten onvoldoende financiële middelen om grote branden zoals de brand in de Hoge Venen te bestrijden. De Brandweerfederatie pleit daarom voor de creatie van een Europese vloot. Zo zouden dure aankopen zoals blushelikopters over de lidstaten heen verdeeld kunnen worden. De brand in de Hoge Venen woedt al sinds vrijdag in het natuurgebied en heeft al meer dan 3000 hectare in as gelegd. Meer dan 500 hulpverleners zijn dag en nacht in de weer om de brand in te perken. En die is nu grotendeels onder controle. Maar de brandweer zelf raakt ook steeds vermoeider. Het blussen zou nog tot overmorgen doorgaan. Israëlisch minister van Nationale Veiligheid Ben-Gvir, gekend om zijn extreme uitspraken, heeft in een podcast gezegd dat hij elke nacht 30 à 40 Gazanen wil doden, zelfs als ze geen specifieke bedreiging vormen. Hij zei ook dat Palestijnen geen mensen zijn en hij hint opnieuw naar nederzettingen in heel Gaza. En intussen wordt de gele zone waar Palestijnen zogenaamd veilig kunnen leven steeds kleiner. Volgens de meest recente cijfers van het Palestijnse ministerie van Volksgezondheid heeft Israël al 1007 Palestijnen vermoord sinds het zogenaamde staakt het vuren in oktober 2025. Meer dan 3000 mensen namen vandaag afscheid van Michiel van de Weert vanuit de tribunes van het voetbalstadion van KRC Genk. Michiel was progeria-patiënt. Dat is een genetische aandoening waarbij het lichaam versneld veroudert. Maar dat hield Michiel nooit tegen. Hij was content creator, DJ en leefde voluit. Niet als progeria-patiënt, maar gewoon als Michiel, zei hij altijd. Hij was ook zijn hele leven grote fan van KRC Genk. Daar werd hij vorig jaar nog 12e man van de ploeg en hij kreeg sinds zijn overlijden vorige week ook een mooi eerbetoon daar. Hij was een groot voorbeeld voor iedereen met zijn positiviteit en wilskracht. En hij verdient een standbeeld, zeiden de spelers van KRC Genk. Het blijft wisselend bewolkt, maar droog en aangenaam warm tot 23 graden. Morgen krijgen we veel wolken met regen of buien, met een graadje extra. Ook woensdag blijft het verfrissing regenen, dan halen we nog maximaal 21 graden. En donderdag volgt de trend. Wisselvallig weer met 21 graden.
1: Op de R1 Antwerpen-Nederland verlies je 20 minuten van Antwerpen-West tot Borgerhout. E19 Brussel-Antwerpen, 20 minuten van Mechelen-Zuid tot Rumst. E313 Ranst-Antwerpen, 20 minuten van Ranst tot Wommelgem. N16 Sint-Niklaas-Willebroek, ook 20 minuten van Sint-Niklaas-Centrum tot de Krijgsbaan. R1 Antwerpen-Gent, een kwartier van Antwerpen-Noord tot Deurne. Op de Brusselse Buitering verlies je 10 minuten van Grimbergen tot Jette. Op de E40 Brussel-Luik ook 10 minuten van Sterre. Beek tot Bertum, R1 Antwerpen-Gent, 10 minuten van Berchem tot de Kennedy-tunnel en op de A12 Boom Antwerpen, 10 minuten van Aartslaar tot in Wilrijk.
2: De zomer van je leven.
3: Leen de Marais.
4: Nostalgie Plus. I want you to want me.

Een uitzinnige menigte. Een groot applaus voor Cheap Trick. En we gaan door met hetzelfde enthousiasme voor Last Manolos. Want daarvoor is de zomer gemaakt om zo'n song te kunnen draaien.

0: Check voor vertrek.
1: Oké, er is hinder op de E40 aan drongen.
0: Alle wegen werken op wegenenverkeer.be.
1: Check.
2: Extra, extra veel voor extra, extra weinig. Dat kan tellen.
3: Dat is extra, extra veel kaas op mijn pizza.
2: En dan met XXL-acties die kunnen tellen. Want nu bij Lidl 28% korting op onder meer mozzarella XXL. Dat is maar 99 cent voor 250 gram. Lidl, dat kan tellen.

0: jaren komen terug voor Kaat, stuurt ze mij in een berichtje. Ja, dat is het zeker ook niet slecht, hè. Deze Hold Back, The Might van de Tramps.
1: De zomer van je leven.
0: Ik heb tussendoor een boekentip voor jou, naar aanleiding van de volgende song eigenlijk, die over Mary Stuart gaat. De Queen Mary, Queen of Scots, de Schotse koningin die naar Frankrijk moest vluchten, omdat Queen Elizabeth, haar nicht nota bene, haar achterna zet. Dus Queen Elizabeth, niet de moeder van Charles nu, hè. Wel de Queen Elizabeth uit de 16e eeuw, de dochter van Hendrik de 8e. Stefan Zweig, die schreef er een fantastisch boek over. Het is een oud boek hoor, uit de jaren 30. Ik weet niet of je het nog kan kopen, maar in de bibliotheek zal je het ongetwijfeld terugvinden. Een fantastisch boek, hoe die man zich in het hoofd van een vrouw en van een koningin kan nestelen, ongezien. Enfin, een tof boek, Stefan Zweig dus, Mary Stuart, zo heet het. En Mike Oldfield, die schreef over die koningin een song die Maggie Riley inzong, To France. En dat is ook verre van slecht.

0: Yeah, Louis Armstrong. Op de E429 Brussel-Doornik verlies je bijna een half uur van Bierge tot Mark. Op de E19 Brussel-Antwerpen 25 minuten van Mechelen-Zuid tot Rumst. R1 Antwerpen-Nederland 20 minuten van Antwerpen-West tot Borgerhout. N16 Sint-Niklaas-Willebroek een kwartier van Sint-Niklaas-Centrum tot de Krijgsbaan. R1 Antwerpen-Gent een kwartier van Borgerhout tot de Kennedy-tunnel. E40 Brussel-Luik 10 minuten van Sterrebeek tot Bertum. E314 Heerlen-Genk 10 minuten van Maasmechelen tot Genk Centrum. En op de A12 Boom Antwerpen verlies je 10 minuten van Aadslaar tot Willerij.
1: We got it together, didn't we?

0: Maar ondertussen moeten we een klein beetje opschieten, want er komt er een aan die het vreselijk druk heeft. Maar eerst straks Karma Chameleon van Culture Club.
1: Met mobiel plus thuisinternet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
2: Echt zalig, ze al die films en series bingen.
1: Hoe praat hij nu?
2: Ah, om nog meer te kunnen streamen speel ik alles af op anderhalve snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
1: En vindt de vrouw dat niet lastig?
2: Ja, die zei dat ik sowieso al anderhalf keer sneller was dan de meeste mannen.
3: Mobile Vikings.
1: Play it smart.
4: Wauw, Camille, jouw bureau is net zo georganiseerd als je planning.
5: Natuurlijk, het is een ander bureau, helemaal op maat van wat ik nodig heb.
4: En dat is?
5: Rust in huis, ook in september.
6: Goed gezien, Camille. De Camber interieurarchitecten adviseer je bij het ontwerpen van al jouw kasten op maat. Vraag een persoonlijk ontwerp in een Camber showroom of op camber.be. Camber. More space for your place.
7: Boni staat voor bijzonder veel lekkere betaalbare producten. Van babyluierbroekjes en pillendoekjes tot biologische koekjes en papjes voor blije hapjes. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep.
8: De

0: zeer tevreden over wat er aan haar tafel zit, onder haar dak leeft en in haar bed ligt. Millie Jackson, my man is a sweet man.
1: De zomer van je leven.
0: 1984, dat is onze zomer vandaag voor een laatste keer. 1984 is het jaar dat Vanessa Williams wordt gekroond tot Miss America. Maar ze moet dat kroontje inleveren omdat er naaktfoto's van haar verschijnen in Penthouse. Het zal haar worst wezen, want daarna heeft ze een succesvolle muziekcarrière uitgebouwd. We kennen haar onder meer van Colors of the Wind, ken je dat nog? En dan 1984, ook het jaar waarin er nog één geschorst wordt, namelijk de Franstalige burgemeester van de Nederlandse Limburgse gemeente Voeren, José Hapard, ken je hem nog? Die wordt geschorst omdat hij weigert een taalexamen af te leggen. Een zeer contraire mens, is nu 79 jaar, zou hij nog zo contraire zijn? Of zou hij met de jaren wat milder geworden zijn? Het kan twee richtingen uit, hè, met oudere mensen. 1984 was ook het jaar dat Lionel Richie Stuck on You uitbrak.

1984, dus morgen gaan we hoeveel? 7 jaar terug naar 1977 met Tony. Tussen 7 en 11. En hier bij Nostalgie Plus krijg je natuurlijk de hele avond en nacht nog de allerbeste muziek. Ik ga hier nog tot 6 uur Lou en de Hollywood Bananas en George Baker selection met Green Little.

Goedenavond. Meer dan 3000 mensen nemen vandaag afscheid van Michiel van de Weert. Dat doen ze sinds 4 uur vanmiddag vanuit de tribunes van het voetbalstadion van KRC Genk. Michiel was progeria-patiënt. Dat is een genetische aandoening waarbij het lichaam versneld veroudert. Maar dat hield Michiel nooit tegen. Hij was content creator, DJ en leefde voluit. Niet als progeria-patiënt, maar gewoon als Michiel, zei hij altijd. Hij was ook zijn hele leven grote fan van KRC Genk. Hij werd er vorig jaar nog 12e man van de ploeg en kreeg sinds zijn overlijden vorige week een mooi eerbetoon tijdens hun laatste match zaterdag. Hij was een groot voorbeeld voor iedereen met zijn positiviteit en wilskracht en hij verdient een standbeeld, zeiden de spelers van KRC Genk. Michiel werd 28. Bij de bestrijding van de brand in de Hoge Venen is ook de federale en lokale politie betrokken. Sinds vrijdag werden al meer dan 300 federale en lokale politiemensen ingezet. Momenteel zijn er ongeveer zo'n 120 politiemensen actief op het terrein. De brandweer zal in de Hoge Venen nog wekenlang aan de slag zijn om heropflakkeringen van vlammen te vermijden. Dat laat minister van Binnenlandse Zaken Bernard Quintin weten na een bezoek aan de diensten op het terrein. Israëlisch minister van Nationale Veiligheid Ben Gvir, gekend om zijn extreme uitspraken, heeft in een podcast gezegd dat hij elke nacht 30 à 40 Gazanen wil doden, zelfs als ze geen specifieke bedreiging vormen. Hij zei ook dat Palestijnen geen mensen zijn en hij hint opnieuw naar nederzettingen in heel Gaza. En intussen wordt de gele zone, waar Palestijnen zogenaamd veilig kunnen leven, steeds kleiner. Volgens de meest recente cijfers van het Palestijnse ministerie van Volksgezondheid heeft Israël al 1007 Palestijnen vermoord sinds het zogenaamde staakt het vuur

0: Aldi 1 plus 1 gratis op pitloze witte druiven. Dat is 1 kilo voor de knaldiprijs van maar 2,05 euro. Aldi, altijd slim.
1: Proximus stelt voor... De Business Bags. Wat een verschil.
2: Ja, ik organiseer om middernacht een uitverkoop op mijn webshop. Maar als er een probleem is?
1: Krijg 24/7 technische ondersteuning met onze Business Bags. Nu 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be/business. Proximus. Think possible.
3: Het beste uit de 60s,
1: 70s
3: en 80s.

0: deze week bij HEMA. Alle zware kwaliteit handdoeken 40% korting. En alle brooddozen en drinkflessen ook 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
1: Oh, het is weer zover.
2: Alex?
1: Terug naar die lange meetings.
2: Je staat op mute, Alex.
1: Terug naar die eindeloze lessen.
3: Aandacht, alsjeblieft.
1: Maar ook terug naar die bruisende momenten samen. Tijd voor een verfrissende boost. Tijd voor een Coca-Cola. In 1 jaar gratis boodschappen. Dit is een Tombola 18+. Voorwaarden op coca-cola.be.
4: Een Esso vind je overal. Dus wanneer je lampje van je tank begint te branden, blijf jij...
5: Ping, ping, ping, ping, ping.
4: Gewoon relaxed. Esso. Omdat elke rit telt.
6: Nog voor je kan denken...
7: Pas op voor die borduur!
6: Zorgt Heelan al voor de terugbetaling van je medische factuur. En nog voor je het kuisen weer al uitstelt...
7: Kom dat nu niet doen.
6: Heeft onze huishoudhulp al aangebeld. En nog voor...
7: Een zomer met 3 kinderen. Dat wordt een ramp.
6: Zet je kinderen al op Heo vakantiekamp.
8: En krijg ik roze blokjes?
6: Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek meer dan 70 welzijnsvoordelen voor je gezin op heelan.be. Info en voorwaarden op Heelan. Helemaal welzijn.
9: Het zijn summerdeals bij DSM Keukens. Krijg nu maar liefst 30% op meubilair, op toestellen en op werkbladen bij aankoop van een nieuwe keuken.
10: DSM Keukens.
9: Maak een afspraak op dsmkeukens.be.
11: Met Mobiel Plus thuis internet van Mobile Vikings heeft Eva alles wat ze nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan ze zelfs een app downloaden om via AI met haar en om te praten.
12: Allee, zeg eens iets, Bruno.
13: Ik zal eens iets zeggen. Stop met die een brave jongen. Ik zijn 42.
12: Hoe zet ik dat op mute?
13: Ik mute super dringend. Doet die deur.
12: Bruno!
14: Mobile Vikings!
15: Your Golden Years!
16: Nostalgie Plus.

0: Proximus stelt voor... Het snelste internet. Wat een verschil.
1: Ik ben hier online les aan het volgen. Is dat normaal dat er het eerst zelf niet gezegd wordt? Of hangt mijn beeld stil?
0: Stream aan topsnelheid met Fiber. Stel je pack samen en krijg nu 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. En dat is niet alles. Fiber van Proximus is niet alleen het snelste internet, maar werd nu ook verkozen door Ookla tot het meest stabiele. Bring your bottle back bij Cipar XL. Lever nu je lege beautyverpakking in en ontvang meteen 15 euro shoptegoed in je Cipar XL. Let's see you
2: shine. Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
3: Bloemenkoken.
4: Ik wil eens iets anders als ontbijt.
2: Pannenkoeken met appeltjes. Onze pakken van 6 pink ladies zijn nu 1+1 gratis.
4: Daar noem ik nu een gepast ontbijt voor deze lady.
2: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
5: Oh, mijn zalige patat hier in Thailand. Hè? En voor maar 150 baht.
6: Wat? 150 baht?
5: Schatje, dat is 4 euro.
6: Ja, en die bijkomende kosten? Wisselkosten, betalingscommissies, correspondentkosten en dan voor wat pindas en noedels.
5: Sst, hey Kate, vroeg vreemde munten toe aan mijn zichtrekening. Voilà, betaald zonder bijkomende kosten. Relax.
0: Wereldwijd betalen in vreemde munten zonder bijkomende kosten? No stress. Kadit. KBC. Beweegt met je mee. Wissel kosteloos munten tot 1500 euro per maand met je vreemde valutarekening van KBC.
7: Ment bestaat 15 jaar.
8: Happy birthday!
7: En even lang al is Herbert er op zondagmorgen. Met gasten en boeiende babbels. Herbert blikt nu met zijn gasten terug op 15 jaar Ment. Koffie, boterkoekje en kijken naar Herbert 15 jaar later. Nu elke zondagmorgen op de warmste zender van Vlaanderen. More than a feeling. Bij alle goede providers.

0: Niet gewoon een computer in een doos?
1: Nee. Volledig afgestemd op wat je nodig hebt.
2: Maar ja, dan moet jij toch...
0: Een echte IT-nerd zijn. Nee, jongen.
1: En die steken dat helemaal in één. En waar is dat?
3: Bij Alternate natuurlijk. Officieel voor schoolwerk, onofficieel voor gaming. Stel jouw perfecte PC samen op alternate.be of in de winkel.
4: Op 26 september viert ImoWeb zijn 30ste verjaardag in Bobbejaanland. Kom mee vieren en krijg toegang tot het park voor slechts €19 per persoon. Wees er snel bij. De plaatsen zijn beperkt. Voorwaarden en reservatie via blog.imoweb.be.

Goedenavond. De Kamercommissie Binnenlandse Zaken zal vervroegd bijeenkomen. Dat gebeurt op vraag van oppositiepartijen Anders en PvdA. De commissie zal zich buigen over de natuurbrand in de Hoge Venen die al sinds vrijdag woedt. Want hoewel het parlement nog in zomervakantie is, kunnen er wel commissies opgeroepen worden voor dringende zaken. En iedereen is het erover eens dat het afbranden van 3000 hectare natuurgebied dringend is. Minister van Binnenlandse Zaken, Bernard Quintin, heeft al laten weten dat hij na zijn bezoek ter plaatse vandaag bereid is om vanaf morgen daar al vragen over te komen beantwoorden. Op dit moment is er nog geen datum geprikt wanneer de commissie bijeen zou komen. Lotfi Mostefa is vandaag opnieuw verkozen tot voorzitter van de Raad van Bestuur van de Anderlechtse Haard. Mostefa was in opspraak gekomen door een reportage van Pano over de willekeurige behandeling van sommige dossiers binnen de sociale huisvestigingsmaatschappij. Hij was al eens herverkozen tot voorzitter, maar die stemming werd toen niet aanvaard. Daarom vond er op vraag van de regeringscommissaris een nieuwe stemming plaats. En daar is Mostefa vandaag opnieuw als winnaar uitgekomen. Israëlisch minister van Nationale Veiligheid Ben-Gvir, bekend om zijn extreme uitspraken, heeft in een podcast gezegd dat hij elke nacht 30 à 40 Gazanen wil doden, zelfs als ze geen specifieke bedreiging vormen. Hij zei ook dat Palestijnen geen mensen zijn en hij hint opnieuw naar nederzettingen in heel Gaza. Intussen wordt de gele zone, waar Palestijnen zogenaamd veilig kunnen leven, steeds kleiner. En volgens de meest recente cijfers van het Palestijnse ministerie van Volksgezondheid heeft Israël al 1007 Palestijnen vermoord sinds het zogenaamde staakt het vuren in oktober vorig jaar. Vanavond droog met opklaringen en minimaal tussen de 12 en 18 graden. Morgen krijgen we veel wolken met regen of buien bij zo'n 24 graden. Woensdag zorgt de regen voor nog wat extra verfrissing, dan halen we nog maximaal 21 graden. Donderdag krijgen we wisselend bewolkt weer met hier en daar ook een verdwaalde bui en maximaal tot 22 graden dan.

0: Marco.
1: Generatie Plantrekkers laat een goede promo niet liggen. Check. Je krijgt nu levenslang 30% korting op je mobiel abonnement bij Base. En dat is echt voor altijd. Base. Based on you. Info en voorwaarden op base.be.
2: Nu bij Aldi 30% korting op Belgische kippenborstfilet. Dat is 1 kilo kip voor de knaldiprijs van maar €6,79. Aldi. Altijd slim.
3: Nog voor je kan denken...
4: Pas op voor die borduur!
3: Zorgt Elan al voor de terugbetaling van je medische factuur. En nog voor je denkt, mijn kind zegt dat woord verkeerd...
5: Nee, schat, het is meun.
3: Heeft hij het al van de logopedist geleerd. En nog voor...
6: Een zomer met 3 kinderen. Dat wordt een ramp.
3: Zet je kinderen al op Heo vakantiekamp.
7: En mijn broer zijn scheve tanden.
3: Ook daar heeft Elan aan gedacht. Ontdek meer dan 70 welzijnsvoordelen voor je gezin op heelan.be. Info en voorwaarden op Elan. Helemaal welzijn.
8: Het beste uit de 60s, 70s en 80s.

0: Het beste uit de 60s,
1: 70s
0: en 80s.
2: Cold in 1992, so
3: you're the cold.